0: ...spelers die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Dit uur gegarandeerd. To call when I lose control.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en 1 rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8.
2: Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij het Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt bij IKEA...

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Regio 8, headlines.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Rijkswaterstaat zet Stuur-Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
1: Geeft ruimte.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Lekker toch?
1: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruginkgroep.nl.

0: een heftig verhaal natuurlijk van gevangenen. Een liedje van Sam Cooke. En Walking on a Chain Gang, speciaal voor Walter. En voor Dirk, twee bouwvakkers zijn nu aan de slag in Doetinchem, jongens. Nou, dankjewel voor het aanvragen van deze fijne song, hè.
1: Begin je dag goed.
0: Jazeker. Goedemorgen, 7:06 onderweg op deze vrijdagmorgen. Feel Good Friday. Temperaturen gaan ietsje lager uitkomen dan de afgelopen dagen. Ik denk dat heel veel mensen denken van, hè, even ietsje minder. Want heel erg koud wordt het allemaal natuurlijk niet. Lekker veel zon nog. En gaatje of 27. Meer over het weer trouwens, het uitgebreide weekendweer. En ook het zwarte crossweer. Dat krijg je na 8:30 met Gerrit Vossers. Hou dat in de gaten. Natuurlijk nu de zwarte cross. Volgende week de vierdaagse. Maar als je denkt, is er nog wat anders waar ik aan mee zou kunnen doen? Waar ik bij zou kunnen zijn, wat tof is. Wat een leuke uitdaging zou kunnen zijn. Nou, Doetinchem organiseert 25 uur zwemmen. Wat? 25 uur? Ja, een poging tot wereldrecord in Doetinchem. 25 uur zwemmen. Zwembad Rozengaarde in Doetinchem doet daar later een poging toe. Gaat gebeuren op, even kijken, zaterdag de 24e en zondag de 25e oktober. Wanneer de klok voor de wintertijd een uurtje achteruit gaat. Nou, daar hoor je binnenkort meer over. En misschien vind je het leuk om mee te doen. Ja, een poging tot een wereldrecord doet toch een 25 uur zwemmen. Je moet wel één diploma hebben volgens mij. Hè? Diploma A is genoeg. Ja. Goedemorgen.

heerlijk. Señorita, de zomer halen we heel even binnen. We proberen hem eigenlijk al dagenlang buiten te laten, omdat het ietsje te heet is. Maar de zomer halen we even binnen. Op dit tijdstip van 7:15 kan dat prima. Shawn Mendes en Camila Cabello. Zo lekker, hè? Zo'n zomerse naam als je een vriendin zou hebben en die heet zo. Weet je hoe mijn vriendin heet, zeg je? Camila Cabello. Ja, dan kun je indruk maken bij je vrienden. Totdat je Camila tegenkomt, hè, dan kan het een beetje tegenvallen. Dit is de ochtendshow bij Regio 8, Feel Good Friday. Onderweg naar inderdaad volgende week die vierdaagse van Nijmegen. Er zijn ook heel veel mensen die lopen en die wonen in de Achterhoek. Ja, dus eigenlijk ben ik misschien wel op zoek naar jou of een goede vriend of vriendin van je, of een fijn familielid die de vierdaagse loopt. Dan wil ik die even mee gaan volgen volgende week. Dus ben je of ken je iemand uit de Achterhoek of de Liemers die volgende week meedoet met de Nijmeegse Vierdaagse? Laat het even weten. Ja, dan heb ik misschien ook wel wat leuks voor je. Of voor die goede vriend of vriendin van je. Reageer even via de app, dat is het handigste. 0647470022. Dus loop je volgende week de Vierdaagse, of ken je iemand die volgende week de Vierdaagse loopt, die uit de Achterhoek komt, of de Liemers? Reageer even. Dan komt het helemaal goed. 0647470022. Yo! Hallo! Hey, mannen! David en Mick. Dancing in the street. Op vrijdagmorgen. Achterhoek. Wordt wakker, ja. Yeah.

Mooi verhaal, wel is het waar. Michel Fugain, de ochtendshow bij Regio 8. Voor de Achterhoek, de Liemers, of waar je ook luistert. Misschien wel lekker op je vakantieadres. Ja, laat dan even weten waar je zit. Dat is altijd leuk. 0647 470022. Stuur even een appje. Al zit je in Ierland, in China, maakt mij niet uit. 0647 470022. Check ook even onze site, regio8.nl. Daar staat namelijk ook een live blog over de Zwarte Cross. Ja, alles over de Zwarte Cross. Natuurlijk ook over die stunt van gisteren. De eerste keer dat de stuntman tekeer ging. Nou, die ging flink tekeer. Het hele verhaal hoor je daar. Het dreigde bijna mis te gaan. Ging ook een beetje mis. Hij had behoorlijke pijnlijke plekken. Hij moest naar het ziekenhuis. De stuntman is inmiddels weer terug. En hij kan er al een beetje grapjes over maken. Maar het is wel heftig. Het volledige verhaal is je dus op de live blog van de Zwarte Cross. Over de Zwarte Cross. Bij regio8.nl. Daar moet je zijn, ja. Belangrijke site op dit moment. Is het altijd, maar zeker ook dit weekend natuurlijk. Hè. De Vierdaagse, niet van Nijmegen, maar de Vierdaagse van de Achterhoek. En die heet dan niet de Wandelvierdaagse, maar gewoon de Zwarte Cross. We zijn erbij. En goedemorgen.

0: we kunnen met z'n allen een wereldrecord neerzetten in oktober in Doetinchem. Welk wereldrecord dat is, dat hoor je zo in het nieuws. En ook het laatste nieuws over de Zwarte Cross met Bart Zo.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De tweede dag van de Zwarte Cross staat voor de deur. Vanmiddag en later vandaag zijn er optredens van onder meer Bente, Direct en de Heino's. Om 10:00 gaat de crossbaan open. Gisteren was de openingsdag met onder meer de Zitmaaier Race, een nieuwe wedstrijd op de Zwarte Cross. En er was een huwelijksaanzoek op het podium van de megatent. Bouter Jonkers vroeg zijn vriendin Femke ten huwelijk. En wie gisteren ook aanwezig was, is Kim Holland.
11: Als brommerskieken betekent lekker iets ondeugends doen, dan omarm ik brommerskieken vanaf nu.
10: Zwembad Rozengaarde in Doetinchem gaat proberen een bijzonder record te halen. 25 uur zwemmen op één dag. In het weekend van 24 en 25 oktober gaat de klok een uur achteruit vanwege de wintertijd. Hierdoor heeft die dag een uur extra. Tientallen mensen uit de regio gaan dan proberen om 25 uur lang achter elkaar te zwemmen om geld in te zamelen voor het goede doel. Deelnemers kunnen zich vanaf 17 augustus inschrijven. Voormalig rijschoolhouder Henry Kamps mag de komende 3 jaar niet in de buurt komen van CBL-locaties in Gelderland en Overijssel. De rechter heeft besloten dat hij minstens 2 kilometer afstand moet houden. Als hij toch weer examens verstoort of medewerkers lastigvalt, kan hij maximaal 5 dagen worden vastgezet. Kamps, die in de media ook wel de CBS-talker wordt genoemd, zegt zelf dat hij sinds 2021 onderzoek doet naar fouten bij het CBR. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9:00 weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: When I spent the summer on you.
1: Hartstikke Nederlands, goede vrienden van elkaar. Lucas en Steve en ook Sam Veld. And Summer on You. I'm in love with the sun, zingen ze. Dat is mooi, hè? Ja, dat je gek bent op de zon. Dat je zelf zegt, I'm in love with the sun. Een kwestie van goed smeren. Heel veel smeren. Het onderhoud van die relatie met de zon. Dit is Regio 8. Ik zie hier een bericht uit Twente. Net boven ons, je weet het. Achterhoek Twente. Veel mensen associëren dat met één gebied. Dat is natuurlijk niet zo, dat is voor de duidelijkheid hier. Maar in Amsterdam, vraag het eens aan een Amsterdammer. Die zien dat als één gebied vaak. De regio Noord die heeft trouwens al 2 weken zomervakantie. Maar op de openbare basisschool Lares in Enschede, dus inderdaad Twente, gaan tientallen kinderen deze week nog gewoon nog steeds naar school. Ze zijn buiten de schoolvakanties om vrij geweest en halen die dagen nu een in. Dat doen ze ook om geld te besparen. €600 scheelt dat. En voor die ouders wel fijn, want die kinderen een tijdje kunnen thuishouden het afgelopen jaar. Op dagen dat het hun uitkwam. En nu moeten die kinderen dat dan wel inhalen. Is dat wat? Dat is wel fijn, hè? Vroeger op school, dan als wij, in mijn tijd, misschien ook jouw tijd. Ik ga niet precies zeggen welke tijd het was, maar het is even geleden. Dan had je echt een probleem als je niet kwam opdagen als er nog geen schoolvakantie was. En je ging dan op vakantie. Dan kwamen ze gewoon even langs. Zo, de familie is niet thuis. Dus even achterhalen waar die zouden kunnen zijn in het buitenland. Ja, nou, dan had je een probleem. Ook kreeg je een vette boete. Een hele vette boete. Maar tegenwoordig schijnt men er relaxed mee om te kunnen gaan. Ja. Een soort snipperdag-idee met schoolkids. Het is een proef in Enschede in ieder geval. Ja, ja. Dit is Regio 8 met vanmiddag op de radio trouwens. Bart Meijer. Ja, want Sven is er niet en Veerle is er ook niet. Die zitten op de Zwarte Cross in een tentje. Dus die hebben even geen tijd om een programma te doen. Dat doen ze namelijk vanavond. De Regio 8 met Thomas Agda en Paul de Munnik. En de

Bad Company. Wat een goede setting dit, hè. Feels like making love. Op de mooie vrijdagmorgen, de vroege vrijdagmorgen van Regio 8. Ik heb nieuws voor je uit de regio. Er is een aanrijding geweest, ja, een botsing. De afgelopen nacht op de Corlezenweg richting Winterswijk. Tussen twee personenauto's, een blauwe auto en een Mercedes. Nou, de blauwe auto ziet dan van rechts de zwarte Mercedes over het hoofd. Kun je een beetje voorstellen hoe dat gaat? Je zal hem erin zitten. De Mercedes probeerde nog te remmen, maar kon niet meer ontwijken. En die blauwe auto die moest dan daarna worden afgevoerd. Het zijn verder geen gewonde slachtoffers. Dat is wel prettig om te weten. Ja, nieuws uit Winterswijk. Een botsing dus de afgelopen nacht. Regio 8. En deze gasten ken je. 10cc 1978. Duidelijk Holiday.

weekend. Hey, yo eyes van de badkamer. Misschien wel op dit moment als je net wakker bent en de laatste slaap uit je ogen zit te wrijven. Een file op de A12 op dit moment. Dat is de enige file in de hele provincie. Dat is Amsterdam richting de Duitse grens. Nee hoor, gewoon Arnhem. Hè. Vanuit Amsterdam komen er wel heel veel mensen, begreep ik, naar bijvoorbeeld de Zwarte Crossen natuurlijk. Een file van 2,5 kilometer op de route tussen Knoopend Ouddijk en de Duitse grens. Ja, daar moet je even je ID-kaartje of je paspoort laten zien en dan kan je doorrijden. Dan weet je dat. Hey, de meeste zon is vanochtend te zien en aan het begin van de middag daarna iets meer bewolking. Maar blijft droog hoor, geen problemen. Temperaturen tussen de 24 en 27 graden later. En de komende dagen ietsje onderuit met de temperatuur. Gemiddeld 22 graden in het komende weekend.

0: Nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulo met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
8: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
9: Het is 8:02. Tijd voor het nieuws. Dick de Hark.
10: Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op regio 8.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen?
0: dit comfort heb ik verdiend, hè?
3: Maar mee?
0: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Goedemorgen, bijna 6 minuten over 8. Net wakker. Lekker ontbijtje erbij, even rust eraan. He. Niemand aan je hoofd, hoop ik dan. He. En tot 10 uur, deze ochtendshow.

Christina werd aangelijnd, de Pitbull. Pitbull held, dat hij ook is voor veel mensen. En feel this moment. Hey, goedemorgen. Regio 8, Achterhoek wordt wakker. Vijfmaal daags. Nou, vijfmaal per week. Vijfmaal daags. Dan kan ik je beter een bedje meenemen natuurlijk. Ik ken wel eens collega's die zijn zo gek van radio. Die nemen dan twee diensten op een dag mee. Dat ze zeggen, ik overnacht wel gewoon in de studio. Ik heb van die collega's gehad. Later is het een directeur geworden van een landelijk radiostation. Dus nou, dan kom je er wel als je dat doet. Dus voor alle jonge radiomakers, zorg dat je heel veel in de studio bent. Heb ik vroeger ook gedaan. Nou, en nu zit ik bij Regio 8. Lekker. Het is, wat is het inmiddels, 17 juli. Trouwens een beetje afscheid nemen in de regio, in de Bronkhorst. Want een van de nieuwkomers na de gemeenteraadsverkiezingen van maart, die verdwijnt alweer uit het politieke beeld. En ze verdwijnt van het politieke speelveld. Ik heb het over Gerry de Jong Gijsbers, fractievoorzitter. Ze neemt afstand van BVNL Bronkhorst en gaat verder onder haar eigen vlag, trots op Bronkhorst. Ah, er staat een nieuwe uitdaging te wachten. Dat is mooi om te weten, beste Gerry. En omdat ze het enige raadslid was, verdwijnt dus de partij BVNL uit de gemeente Bronkhorst. Het was een hele korte tijd. Het waren een paar mooie maanden, maar nu is het klaar. Denkt Gerry, ik ga lekker verder met trots op Bronkhorst.

Zijn vriendin zegt het dan ook altijd, hè? Er gloeit wat bij je, Sam. Sam Smith en Diamonds, dat gloeit er vooral bij hem. En met ook heel veel dollars op zijn rekening. Dat zal ongetwijfeld wel een feitje zijn. Ik wil niet weten hoeveel die gast verdient. Dit is Regio 8. Nog voor 10 gaan wij iets doen. Ik wil je even uitnodigen om samen te gaan mangelen. En ik hoor je nu denken, waar heeft hij het over? Mangelen. Ja, dat gaan we echt doen tussen nu en 10 uur. Houd het in de gaten.

0: En ik wist dat je goed moest worden wakker geschud. Dan maar even de bos. Springsteen en Glory Days. Het is een mooie dag vandaag. Wat het gaat doen met het weer, hoor je zo direct van Gerrit. En je krijgt het laatste nieuws, onder andere over de Zwarte Cross van Bart.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
2: Of binnenkort vertrekt.
5: Adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
7: Ja.
6: Is het echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbus.
10: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Zwembad Rozengaarde in Doetinchem gaat proberen een bijzonder record te halen. 25 uur zwemmen op één dag. In het weekend van 24 en 25 oktober gaat de klok een uur achteruit vanwege de wintertijd. Hierdoor heeft die dag een uur extra. Tientallen mensen uit de regio gaan dan proberen om 25 uur lang achter elkaar te zwemmen om geld in te zamelen voor het goede doel. Deelnemers kunnen zich vanaf 17 augustus inschrijven. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. De tweede dag van de Zwarte Cross staat voor de deur. Vanmiddag en later vandaag zijn er optredens van onder meer Bente, Direct en de Heino's. Om 10 uur gaat de crossbaan open. Gisteren was de openingsdag met onder meer de Zitmaaier Race, een nieuwe wedstrijd op de Zwarte Cross. En er was een huwelijksaanzoek op het podium van de megatent. Wouter Jonkers vroeg zijn vriendin Femke ten huwelijk. En wie gisteren ook aanwezig was, is Kim Holland.
14: Als brommerskieken betekent lekker iets ondeugends doen, dan omarm ik brommerskieken vanaf nu.
13: Voormalig rijschoolhouder Henry Kamps mag de komende 3 jaar niet in de buurt komen van CBL-locaties in Gelderland en Overijssel. De rechter heeft besloten dat hij minstens 2 kilometer afstand moet houden. Als hij toch weer examens verstoort of medewerkers lastigvalt, kan hij maximaal 5 dagen worden vastgezet. Kamps, die in de media ook wel de CBS-talker wordt genoemd, zegt zelf dat hij sinds 2021 onderzoek doet naar fouten bij het CBR. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Daar heen hem, de weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
15: Ja, de stak dan weer. Marcel, jij op de Zwarte Cross, ik ben weer thuis. Want gisteren de grasmaaier race gehad. Hele belevenis wat dat betreft. Mooie dag gehad. 10:30 was ik weer thuis. En het begon ook een beetje wat nattigheid gisteren zelfs. Want ik sprak nog wat mensen, die moesten nog even de ruitenwisser aanzetten. Maar verder hadden we een prima dag, veel bewolking. En de maximumtemperatuur zat zo rond de 25 graden. Maar vandaag hebben we ook een dag met wel wat zon in de ochtendperiode, maar we zien ook al wat bewolking, wat stapelwolken die in de loop van de ochtend ontstaan. En ja, het is eigenlijk wel zo dat het vanmiddag een kans op een regen- of onweersbui wat toeneemt, maar het is heel lokaal en op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Het zal ook wel een beetje druk het warm aan gaan voelen. Bij matige noordwestenwind wordt het 25 tot lokaal 27 graden. Hele mooie temperaturen voor op de Zwarte Cross. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig en komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking wel wat toe. Het blijft wel droog en dan koelt het af naar een graad of 16. In het weekend ook best wel goed Zwarte Cross weer. En ook goed weer voor andere mensen hoor. Want de wind die gaat om naar het noordwesten. En dan komt de temperatuur toch wel wat lager uit. Naast wolkenvelden morgen ook af en toe nog wel wat zon. Het blijft droog. Het wordt dan 21 tot 23 graden. En zondag dan is er nog wat meer bewolking aanwezig. En dan hebben we 20 tot 21 graden. Wel wat minder warm, maar best wel aangename temperaturen. Maar we merken wel dat de wind wat meer uit de noord- tot noordwestelijke richtingen waait. En over het algemeen matig is, vooral in de schaduw. Na het weekend blijft het eerst nog een beetje aan de koele kant met 21 tot 23 graden tot midden volgende week. Maar verder is er vrij veel bewolking, blijft het overwegend droog. En pas in de tweede helft van de volgende week lijkt de temperatuur weer wat verder op te lopen. En dan gaan we weer richting tropische waden. Zover is het nog niet. Ik wens jou, maar ook de luisteraars en ook de mensen die op de Zwarte Cross zijn, heel veel plezier, want het werd een onmundig weekend. Goed gaan.
0: Oké, dankjewel. Lekker man. Dankjewel.

While You See A Chance was ook zo'n bekende van hem. Steve Winwood, dit was Valerie. Regio 8 en het verkeer voor je. Want de grensovergang bij Hemde tussen Aalte en Bocholt, die gaat een tijdje op slot. Een hele tijd zelfs. Duitsland pakt de Hammerlandstrasse ingrijpend aan. Dat betekent smallere wegen, een nieuw fietspad en omleidingen die voor een deel via Nederlands grondgebied lopen. Dat werk moet klaar zijn voor het einde van november volgend jaar. Vanwege natuurbescherming kan er trouwens een tijdje niet worden gewerkt. Duurt het inderdaad nog wat langer. Er kan niet worden gewerkt vanwege natuurbescherming tussen 1 maart en 14 augustus volgend jaar. Hallo.

op dit moment op een camping in de buurt van Doetinchem. Ik mocht niet precies vertellen waar ze staan. Nee, dat mocht ik niet vertellen. Oké, jongens, fijn dat jullie luisteren, dit verder liedje. En geniet van jullie vakantie in het gezellige tentje daar in de regio Doetinchem. En je hoorde trouwens George Benson en Lady Love. En daarvoor Pepsi en Shirley en Heartache. Het laatste nieuws over de Zwarte Cross vind je natuurlijk ook op onze site. Ga dus naar regio8.nl. Daar vind je namelijk een live blog over de Zwarte Cross.

0: Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: happy.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Marcel Vermeer.
17: Het is een nieuwe Feel Good Friday. Inmiddels op de 17e van de 7e. Vanmiddag hoor je Bart vanaf 3 uur. En het jongerenprogramma Get Equip begint straks om 12 uur. En nog één uurtje. Achterhoek wordt wakker.

Chocolate. And so you win again. Dat zou voor jou ook kunnen gelden in het weekend van 24 en 25 oktober. Dan duurt de zondag namelijk 25 uur vanwege het verschil tussen de zomer richting de wintertijd. En dan is er een poging tot een wereldrecord in Doetinchem. 25 uur zwemmen. In zwembad Rozengaarde is dat in Doetinchem. Lekker. Het wordt één groot feestje. Je moet natuurlijk wel een beetje conditie hebben. Op zijn minst diploma A. En je kan je binnenkort inschrijven. Het lijkt mij wel heel gaaf om mee te doen aan zo'n prachtig wereldrecord. Dus 25 uur zwemmen in Doetinchem. In het zwembad Rozengaarde. Ik hou je op de hoogte. Op het moment dat je je kan inschrijven. En misschien, weet je wat, ga ik ook gewoon meedoen. Ja. Ja, diploma A heb ik in ieder geval. Dus,

0: Ja, hallo, met Annie Asselman.
1: Goedemorgen, met Marcel Regio 8.
0: Ja, hoi.
1: Ik heb een vraagje aan je, want je hebt gereageerd. Zullen we even samen gaan mangelen vanochtend?
0: Ik vind dat prima, want mijn lieve dochter is hier net geweest uit Neder. En die heeft zoveel mooie cadeaus voor jullie.
1: Ja, geweldig. Je stuurde een berichtje dat je zomaar iets zou willen weggeven aan een andere luisteraar. Waar gaat het vooral om? Wat zit er in jouw pakketje?
0: Ja, hallo, met Annie Asselman.
1: Goedemorgen, met Marcel Regio 8.
0: Ja, hoi.
1: Ik heb een vraagje aan je, want je hebt gereageerd. Zullen we even samen gaan mangelen vanochtend?
0: Ik vind dat prima, want mijn lieve dochter is hier net geweest uit Neder. En die heeft zoveel mooie cadeaus voor jullie.
1: Ja, geweldig. Je stuurde een berichtje dat je zomaar iets zou willen...

0: pak douwe echtes koffie, een puzzelboekje met een pen, een body lotion.
1: Nou.
0: Een heel chic sigarettendoosje.
1: Ja.
0: Kruidenbitter met twee mooie glazen.
1: Ga door.
0: Lentennieuwe rugtas.
1: Ja.
0: En ook nog, dat draagt ze ook nog, die wou ik inpakken. Dat staat op een garderobe backholder. Dat is een prullenbak die je kun je ophangen.
1: Het zijn geweldige prijzen om zomaar weg te geven. Dat hoor je niet zo vaak dat een luisteraar dat spontaan gaat doen, maar jij wel. Maar ik zei al tegen jou, we gaan mangelen. Weet je wat mangelen betekent?
0: Nou, mangelen, dat was vroeger, was goed door zo'n mangel heen halen.
1: Dat betekent nog wat anders. Het is namelijk ook het woord voor spullen ruilen. Want het is hartstikke mooi dat je dit aanbiedt. Ook namens een andere dame dan in dit geval. Het mooiste is natuurlijk wel dat er iets tegenover staat. Als de luisteraar zegt, hé, maar dat zou ik graag willen hebben. Dat heet dus mangelen, wat ik net al zei.
0: Ja.
1: Oké, dus als er iemand nu luistert die zegt, wacht even, al die leuke cadeaus die Annie net opzomde, ja, die zou ik wel willen hebben. Wat heb je dan in de aanbieding? Reageer even iets waarvan je toch zegt, ja, daar moet ik vanaf. Maar ik kan er een ander ontzettend blij mee maken. Het nummer is 0647470022. Dus, nou, we gaan het afwachten, Annie.
0: Nou, dank je.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Winterswijk op de Koorlerseweg heeft vannacht een botsing plaatsgevonden tussen twee personenauto's. Een blauwe auto van rechts zag een zwarte Mercedes over het hoofd. De Mercedes probeerde te remmen, maar kon de blauwe auto niet meer ontwijken. Zwembad Rozengaarde in Doetinchem gaat proberen een bijzonder record te halen. 25 uur zwemmen op één dag. In het weekend van 24 en 25 oktober gaat de klok een uur achteruit vanwege de wintertijd. Hierdoor heeft die dag een uur extra. Tientallen mensen uit de regio gaan dan proberen om 25 uur lang achter elkaar te zwemmen om geld in te zamelen voor het goede doel. Deelnemers kunnen zich vanaf 17 augustus inschrijven. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. Voormalig rijschoolhouder Henry Kamps mag de komende 3 jaar niet in de buurt komen van CBL-locaties in Gelderland en Overijssel. De rechter heeft besloten dat hij minstens 2 kilometer afstand moet houden. Als hij toch weer examens verstoort of medewerkers lastigvalt, kan hij maximaal 5 dagen worden vastgezet. Kamps, die in de media ook wel de CBS-talker wordt genoemd, zegt zelf dat hij sinds 2021 onderzoek doet naar fouten bij het CBR. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
12: Ho, daar heb je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Ja, dan start hem weer. Marcel, jij op de Zwarte Cross, ik ben weer thuis. Want gisteren de grasmaaierrace gehad. Hele belevenis wat dat betreft. Mooie dag gehad. 10:30 was ik weer thuis. En ja, het begon ook een beetje als wat nattigheid gisteren zelfs. Want ik sprak nog wat mensen die moesten nog even de ruitenwisser aanzetten. Maar verder hadden we een prima dag. Veel bewolking. En de maximumtemperatuur zat zo rond de 25 graden. Nou, vandaag hebben we ook een dag met wel wat zon in de ochtendperiode, maar we zien ook al wat bewolking, wat stapelwolken die in de loop van de ochtend ontstaan. En ja, het is eigenlijk wel zo dat het vanmiddag een kans op een regen- of onweersbui wat toeneemt, maar het is heel lokaal en op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Het zal ook wel een beetje drukkend warm aan gaan voelen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 25 tot lokaal 27 graden. Hele mooie temperaturen voor op de Zwarte Cross. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig en komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking wel wat toe. Het blijft wel droog en dan koelt het af naar een graad of 16. in het weekend ook best wel goed zwarte cross weer. En ook goed weer voor andere mensen hoor. Want de wind die gaat om naar het noordwesten. En dan komt de temperatuur toch wel wat lager uit. Naast wolkenvelden morgen ook af en toe nog wel wat zon. Het blijft droog. Het wordt dan 21 tot 23 graden. En zondag dan is er nog wat meer bewolking aanwezig. En dan hebben we 20 tot 21 graden. Wel wat minder warm. Maar best wel aangename temperaturen. Maar we merken wel dat de wind wat meer uit de noord- tot noordwestelijke richtingen waait. En over het algemeen matig is, vooral in de schaduw. Na het weekend blijft het eerst nog een beetje aan de koele kant met 21 tot 23 graden tot midden volgende week. Maar verder is er vrij veel bewolking, blijft het overwegend droog. En pas in de tweede helft van de volgende week lijkt de temperatuur weer wat verder op te lopen en dan gaan we weer richting tropische waarden. Zover is het nog niet. Ik wens jou, maar ook de luisteraars en ook de mensen die op de Zwarte Cross zijn, heel veel plezier, want het werd een onmundig weekend. Goed gaan.

My body isn't ready. Somber hoorde je voorbij komen. Goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10 uur. Achterhoek wordt wakker. En zo direct komt Meindert nog even langs vanaf het Zwarte Kosttrein. Ja, daar is hij. Meindert Bussing voor de update van de site achterhoeknieuws.nl. En nu dan het nieuws uit de regio. Dat tref je zelfs op de site regio8.nl. Met onder andere nieuws over die scheidsrechter, die Rob Diepering, die is overleden. Hij komt uit Borculo. En nieuws over de doorzoeking bij een bedrijf in Doetinchem. Een drugshandelonderzoek. Alle details vind je dus op de site regio8.nl.

0: Over Johnny.
1: Ja, Johnny uit Gaanderen. Goedemorgen, man. Hard hoort hier voorbij komen. En these dreams. En dan is het weer tijd voor die update van de site achterhoeknieuws.nl. Je zou kunnen zeggen onze redactionele buren aan de andere kant van de Achterhoek. En daar zit Meijnerd ook weer op zijn plek als redacteur. Je krijgt de update voor vrijdag. Ja, ik hoop niet voor de donderdag. Nee, vrijdag. Hè? Ja. Vrijdag de 17e.
2: Yes, goedemorgen. Ja, de Achterhoek kampt met een groeiend tekort aan personeel. Tegelijkertijd wonen er asielzoekerscentra, mensen die graag willen werken en meedoen in de samenleving. De pilot Snelle Stad voor Asielzoekers in de Achterhoek brengt die twee werelden bij elkaar. Inmiddels zijn de eerste succesvolle matches een feit. Bedrijven als Winterwarm in Winterswijk en Binks Smartility in Groenlo die laten zien dat het werkt voor werkgevers en voor asielzoekers. Mooi verhaal. Wie daar meer over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/zakelijk. Ja, dan gaan we eventjes naar Aalten, want hoe blijft herdenken relevant voor nieuwe generaties? Met die vraag staat het internationale project Spaces for New Generations centraal. Binnen dit Erasmus Plus en Faro project werken culturele en herinneringsinstellingen uit Bosnië, Duitsland, Roemenië en Nederland samen met jongeren en nieuwe vormen van herdenken. Namens Nederland neemt het Nationaal Onderduikmuseum uit Aalten deel aan dit co-creatieproject. Na ruim 2 jaar voorbereidingen ging het project in 2026 van start. Mooi verhaal. Wie daarover mee wil lezen, kan het checken op achterhoeknieuws.nl/onderwijs. Ja, en dan gaan we nog eventjes naar een feestje. Want deze week bestaat onze cultuurnieuwsbrief 3 jaar. Iedere week opnieuw duiken 4 correspondenten van Achterhoek Nieuws in het culturele aanbod van de regio. Van popconcerten en theatervoorstellingen tot exposities, boeken en bijzondere historische verhalen. In 2023 in juli is het begonnen als een experiment. Maar nu in 3 jaar is het uitgegroeid tot een vaste cultuurnieuwsbrief. Waar inmiddels ruim 150 edities van zijn verschenen. Ik sprak met de samenstellers die dat iedere week doen. Mooi uitgebreid verhaal over de cultuur in de Achterhoek. Is nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En je kunt de cultuurnieuwsbrief lezen bij ancultuur.substack.com. Dat was er weer. Ik ga snel mijn spullen inpakken en dan weer richting Lichtenvoorde voor een boel verhalen en interviews. Ik zag jouw collega's gisteren ook nog, Allard bijvoorbeeld. En ik heb ze ook nog even geïnterviewd. Alle verhalen van ons kun je daarvan ook lezen op achterhoeknieuws.nl/zwartecross. Dat was er weer. Iedereen een heel fijn weekend en tot maandag. Yo!

0: Village People.
1: Ja, die groep van YMCA. Die kwamen er als eerste mee. En de Pet Shop Boys deden het in de jaren 90 nog eens, nou, dunnetjes over. Behoorlijk vet gedrukt over, zou je kunnen zeggen. Wat een grote hit werd dat toen. Go West. Hey, tot zover deze ochtendshow. Maandag weer vanaf 7 uur. Vanavond weer Zwarte Cross Radio. Vanaf 6 uur hier zo bij Regio 8. De wind waait.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voerde op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook drie ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: Home.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe. Geeft ruimte. Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

0: Stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki,

0: NL.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De tweede dag van de Zwarte Cross staat voor de deur. Vanmiddag en later vandaag zijn er optredens van onder meer Bente, Direct en de Heino's. Om 10 uur gaat de crossbaan open. Gisteren was de openingsdag met onder meer de Zitmaaier Race, een nieuwe wedstrijd op de Zwarte Cross. En er was een huwelijksaanzoek op het podium van de megatent. Wouter Jonkers vroeg zijn vriendin Femke ten huwelijk. En wie gisteren ook aanwezig was, is Kim Holland.
7: Als brommerskieken betekent lekker iets ondeugends doen, dan omarm ik brommerskieken vanaf nu.
6: Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. Zwembad Rozengaarde in Doetinchem gaat proberen een bijzonder record te halen. 25 uur zwemmen op één dag. In het weekend van 24 en 25 oktober gaat de klok een uur achteruit vanwege de wintertijd. Hierdoor heeft die dag een uur extra. Tientallen mensen uit de regio gaan dan proberen om 25 uur lang achter elkaar te zwemmen om geld in te zamelen voor het goede doel. Deelnemers kunnen zich vanaf 17 augustus inschrijven. Voormalig rijschoolhouder Henry Kamps mag de komende 3 jaar niet in de buurt komen van CBL-locaties in Gelderland en Overijssel. De rechter heeft besloten dat hij minstens 2 kilometer afstand moet houden. Als hij toch weer examens verstoort of medewerkers lastigvalt, kan hij maximaal 5 dagen worden vastgezet. Kamps, die in de media ook wel de CBS-talker wordt genoemd, zegt zelf dat hij sinds 2021 onderzoek doet naar fouten bij het CBR. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
6: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest hij in de Golf van Mexico neerstorten. Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Alft. Met Direct, Suzanne Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.

0: Home.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
5: Odido. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
15: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.
17: Hey, 3 dagen lang, alle rellen los.
18: Lusteren, dat boy, naar Zwarte Cross Radio.
19: Op 6 zijn we bij je. En ik hoor dat Sky het wil zeggen.
20: Jochem, ben je er klaar voor?
19: Ja, natuurlijk ben ik er klaar voor. We gaan zo meteen lekker los, maar inderdaad, we eerst even lekker serieus beginnen.

0: Even serieus en Baila de Gasolina hier op de Zwarte Cross. Ja jongens, Sky en Daan, jullie zijn er ook de hele dag lekker bij.
1: Zeker weten.
2: Het is heel gezellig hier op het terrein.
0: Op het terrein, ja zeker. Zometeen dan schakelen we met Tim, die staat ergens op het terrein.
1: Zeker weten, dat wordt hartstikke gezellig.
0: We zijn benieuwd hoe je het zelf vindt.
1: Ja, het ziet er in ieder geval hartstikke mooi uit hier, dus top. Als je dus nog wil komen, dan zou ik zeggen, ga er naartoe.
0: Hé, mijn jongens, zijn jullie klaar voor een feestje?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Dan gaan we er ook lekker een feestje van maken. Tot 6 uur. Radio Zwarte Cross.
1: Zwarte Cross Radio is van...

0: Bandit en Demi Lovato en Solo hier bij
1: Zwarte Cross Radio.
0: Ja, en laten we voor het eerst gaan schakelen met onze collega Tim. Tim, hoe is het bij jou?
2: Hey Jochem, goedemorgen.
0: Ja, goedemiddag inmiddels al.
2: Ja.
0: Hoe is het bij jou?
2: Ja, goed. We zitten hier bij ons bij de cabin. We hebben een eigen redactieruimte achter het hoofdpodium. We zitten wel lekker in de zon eventjes te wachten tot de edits klaar zijn van de video's die wij vanochtend gedraaid hebben.
0: Ja, het is een drukke dag vandaag. Wie heb je bij je staan?
2: Ik sta hier met Michiel. Michiel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, eigenlijk middag, maar het voelt nog als ochtend. Maar het is al zo snel gegaan. Wat heb jij vanochtend eigenlijk allemaal gedaan?
3: Nou, ik ben geweest bij de crossbaan. Daar hebben wij de specialklasse en de brommerklasse gefilmd. Ja, dat is altijd garantie van spektakel.
2: Ja, voor de luisteraars niet weten wat die klassen precies zijn, wat zie je dan zoal?
3: Nou ja, de specialklasse, dat zijn grote units van wagens die soms moeite hebben om überhaupt de heuvels op te komen. Ja, de brommerklasse, dat zijn de brommers. Daar kun je wel wat bij voorstellen en daar doet iedereen leuk verkleed aan mee.
2: Wat is het gekste dat je vanochtend gezien hebt?
3: Ik heb aardig wat Flintstones voorbij zien komen. En die brommers deden het ook niet zo goed. Dus die moesten ook, zoals de Flintstones, met de voetjes omhoog.
2: Ja, dat was dan, vanochtend was het nog iets minder warm. Wel warmer dan gisteren. Maar ik denk dat het dan voor die deelnemers toch wel aardig pittig is als je meegaat hier over die crossbaan.
3: Ja, en helemaal een van die plusje pakken, dat doet de temperatuur wel stijgen.
2: Hoe is het voor jou als cameraman om dat te filmen? Zijn dat nou echt de mooie dingen om in beeld te brengen?
3: Ja, het is natuurlijk schitterend om te zien. Er gebeurt van alles. Het is vermaak voor veel vermaak voor weinig, zullen we maar zeggen. En je komt eigenlijk ogen tekort.
2: Ja, de video, de laatste handen worden eraan gelegd. Wat kunnen de luisteraars van Regio's 8 straks verwachten voor video?
3: Ja, een paar mooie edits van mooie voertuigen en altijd leuke quotes.
2: Ja, veel succes nog dit weekend.
3: Komt goed, jij ook.
2: Nou Jochem, dat was Michiel die vanochtend de hele ochtend bij de cross gestaan heeft. Hij zit helemaal onder de stof, dus hij gaat eventjes bijkomen en dan gaat hij vanmiddag weer de baan op.
0: Ja, heeft hij ook goed. We zijn benieuwd naar zijn edits. En Tim, wij spreken jou straks over een half uurtje weer.
2: Helemaal goed, Jochem.
0: Joejoe.
4: Ja, ik doe eens normaal, man. Wat acht.
5: Ja, doe eens normaal, man.
4: Dat is de...
5: Lekker zelf dan.

0: Crips en Will I Am Hall of Fame. Ja, de Zwarte Cross die is inmiddels in volle gang, maar onze verslaggevers waren ook bij de voorbereidingen van de Zwarte Cross. Daar spraken ze met de burgemeester van de gemeente Oost-Gelre.
1: Als je dan realiseert dat er 2700 paaltjes de grond in zijn gegaan, ja, dan stelt dit natuurlijk niks voor. En ik vind het echt ongelooflijk dat een gemeente als Oost-Gelre met maar 30.000 inwoners zo'n ontzettend groot evenement mag organiseren. Of eigenlijk doen wij het niet. De feestfabriek doet het. Maar die kiezen wel onze gemeente uit.
2: De laatste paal zit nu in de grond. Hoe zijn de voorbereidingen gegaan?
3: Uitstekend eigenlijk. Hard gewerkt het hele jaar. We vonden een nieuwe burgemeester, ook een nieuwe directie bij de feestfabriek. Dus het is een goede wisseling van de wacht. Dus het is een flinke kluis bij elkaar.
2: Was u eigenlijk al bekend met de Zwarte Cross op deze manier?
1: Nee, in het geheel niet. Dus ik laat me ook vooral verrassen en heel goed voorlichten aan de voorkant. Als ik de mensen hier in de verschillende kernen spreek, dan dragen ze ook allemaal bij. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers. Ik heb ook wel eens gevraagd, hebben jullie geen last van de herrie? Niemand die erover klaagt. Het is dus gewoon een heel bijzonder festival.
4: Ook dit jaar wacht voor de trouwe bezoeker van het festival in Lichtenvoorde een flinke verrassing. Het terrein zal namelijk een metamorfose ondergaan.
3: Wat ik kan delen is dat het hoofdpodium aan de andere kant van het terrein staat en de hoofdentree ook aan de andere kant van het terrein staat. Dus in die zin verandert er eigenlijk voor de mensen die er wel eens geweest zijn heel veel. Maar qua concept en wat we aanbieden is het gewoon net zo fantastisch als de jaren hiervoor. We zijn eigenlijk al 3 jaar bezig met het hele plan. En het begon met parkeerplaatsen veranderen en aanrijroutes aanpassen en camping verplaatsen. En nu gaat het binnen de hekken echt het festivalterrein grootschalig beschopt. Dus dat is, het is een proces van meerdere jaren geweest binnen de feestfabriek.
5: Get on the floor!

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
2: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Voormalig rijschoolhouder Henry Kamps mag de komende 3 jaar niet in de buurt komen van CBL-locaties in Gelderland en Overijssel. De rechter heeft besloten dat hij minstens 2 kilometer afstand moet houden. Als hij toch weer examens verstoort of medewerkers lastig valt, kan hij maximaal 5 dagen worden vastgezet. Kamps, die in de media ook wel de CBS-talker wordt genoemd, zegt zelf dat hij sinds 2021 onderzoek doet naar fouten bij het CBR. Zwembad Rozengaarde in Doetinchem gaat proberen een bijzonder record te halen. 25 uur zwemmen op 1 dag. In het weekend van 24 en 25 oktober gaat de klok een uur achteruit vanwege de wintertijd. Hierdoor heeft die dag een uur extra. Tientallen mensen uit de regio gaan dan proberen om 25 uur lang achter elkaar te zwemmen om geld in te zamelen voor het goede doel. Deelnemers kunnen zich vanaf 17 augustus inschrijven. Archeologen stuiten gistermiddag op een bijzondere verrassing tijdens hun werkzaamheden bij voormalig Salescentrum het Witte Paard in Zelhem. Ze troffen daar een Engelse vliegtuigbom aan van 500 pond. Die komt uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteking meer bevatte. Daardoor was de situatie stabiel en hoefde de bom niet direct tot ontploffing te worden gebracht. Om de werkzaamheden van de archeologen door te kunnen laten gaan vandaag is de bom verplaatst naar een ander deel van het terrein. Op een later moment zal de bom uiteindelijk wel tot ontploffing worden gebracht. De Zwarte Cross heeft laten weten dat het goed gaat met de stuntman Jim Van Ness na zijn eerste sprong. Jim kwam hard op het landingskussen terecht, waardoor hij voor een medische check naar het ziekenhuis werd gebracht. Inmiddels is er een bericht ontvangen dat Jim helemaal in orde is en grapjes maakt en voor de zekerheid nog een dagje in het ziekenhuis blijft, laat de Zwarte Cross weten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Dat boy, naar Zwarte Cross Radio.
11: Straks meer. Joch.
10: Zwarte Cross Radio.
11: Ja, ik

0: Heerlijk, AC/DC en Thunderstruck. Ja, Sky, hoe vind je het er nu toe hier?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Ja, het is voor mij de eerste keer, dus ik kijk echt mijn ogen uit hier.
0: Eerste keer op de Zwarte Cross, hoe zit het bij jou dan?
2: Ja, echt leuk. Het is lekker warm, het is hier gezellig. Dat is toch wat je wil hebben.
0: Ja, en we voelen ons ook goed, hè?
2: Ja, ook dat.
0: Nou, laten we daar lekker een peppers een plaatje doen. Christina Grimmie en Feeling Good.

0: Zwarte Cross Radio.
1: Ja, het is weer tijd om te gaan schakelen met onze collega Tim. Tim, wie heeft je bij je staan?
2: Ja, ik sta hier nu met Nick. Nick heb ik even achter de edit-pc weggetrokken. Nick, je hebt gisteren al een bijzondere dag gehad. Wat heb je onder andere allemaal gezien?
3: Nou, het begon eigenlijk bij ons, tenminste voor mij, bij het hoofdpodium. Mooi Wark, eigenlijk het eerste optreden van het hoofdpodium op de eerste dag. Ja, bizar hoe, ja, als je als eerste bent al zoveel mensen naar je toe kan weten trekken. Het is niet normaal. Echt niet normaal.
2: Nee, en als je ook kijkt, je hebt ook toch een beetje de verantwoordelijkheid bij ons over de socials samen met Remco. Ja, dat is bij ons ook helemaal ontploft, hè?
3: Ja, het gaat heel hard. We hebben een muntenvideo. Ja, je kent het wel, je moet hier bier betalen met muntjes. Ja, sommige campinggasten doen het al vanaf moment 1. Eén groep met vrienden, ja, voor meer dan 4000 euro aan muntjes. Ja, dat kun je niet voorstellen, maar volgens mij hadden ze er 2 dagen voor nodig om het op te maken. Dus ja, ze zitten op de helft.
2: Ja, die video die heeft nu bijna 1 miljoen views. Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Maar wat doet dat bij jullie als makers?
3: Ja, je verwacht het ergens wel. Want het is natuurlijk een bizar bedrag waar het over gaat. Alleen het moet maar opgepikt worden door, ja, andere vriendengroepen die hier op de camping zitten. Of mensen buitenaf. Grote bedrijven, grote biermerken, sportmerken. Drogisterijen reageren bij ons in de comments. Ja, dat is bizar. Dat verwacht je niet. Maar dan gaat het balletje extra hard rollen.
2: En had jij in de middag, eigenlijk begin van de avond, had jij ook nog een heel diepzinnig of diepgaand interview kunnen wel zeggen. Want jij stond oog in oog met, ja, een jeugdheld. Is het dat een beetje gek om te zeggen? Kim Holland?
3: Nou ja, ik kende wel. Het was inderdaad wel een zwoele zomernacht. Zoals het hier ja, ook luidkeels horen schalken op de Zwarte Cross. Maar ja, mevrouw Kim Holland deed een lezing. Gaf een informatief avondje in de theatertent. Ja, gaf tips aan de Zwarte Crossers over hoe het een beetje fleuriger kan hier op de camping bijvoorbeeld.
2: Ja, alles wat je verwacht van Kim Holland.
3: Ja, het was ordinair, maar ook wel professioneel. Ja, ik weet niet hoe die samen gaan, maar ze deden toch wel knap.
2: En dan was gisteren als afsluiter natuurlijk voor de liefhebbers van Nederlandstalig muziek. Die vielen met de neus in de boter. Op het hoofdpodium hadden we de koning der piraten, Jannes. Maar in de megatent, iets verderop, was er een soort van battle of the summer hits, of niet?
3: Ja, even in het kort, de jongens van Beatcrooks, welbekende Achthoekse beukersmakers, menige tentfeest, die kent de heren wel. Die hadden 1,5 uur de tijd gekregen in de programmering om iets moois neer te zetten. Nou, die hebben heel top 40, top 2 Nederland muziekmakers weten op te trommelen. En ja, dat was een grandioze avond.
2: Cheerio en
3: zwoele zomernachten.
2: Wat is jouw favoriet?
3: Ik vind puur de persoon achter Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Ik kan een ventje wel hebben. Sommigen kunnen hem niet uitstaan, maar ik vind gewoon het hele totaalplaatje vind ik geweldig. En ja, hoe je dan zo'n hele zaal meekrijgt met, ja, die 2 zinnen eigenlijk die hij maar hoeft te zingen. Ja, dat is geweldig.
2: Ja, Jochem, hoe zit dat bij jou? Wat is jouw favoriet? Cheerio of zwoele zomernachten?
1: Ja, cheerio, Tim. Dus ja. die gaan we zo zeker even draaien.
2: Helemaal goed. Hey Nick, wat zat er vandaag verder voor jou nog op het programma?
3: Ik denk dat we vandaag voor het eerst de crossbaan gaan verkennen. De motoren die ronken hier enorm langsop. Vandaag komen de piratenklassiekertjes aan bod. En vanavond nog meer bijzonders.
2: Ja, genoeg op het programma hier. Dus voor iedereen vooral onze socials in de gaten houden. Kijk ook op de site www.regio8.nl voor de laatste updates.
1: Hey Tim, straks meer.

0: Justin de Wild en Cheerio. Echt een toppetje, Sky en Daan.
1: Ja, heerlijk.
0: Heerlijk. Hey, Sky, ik begrijp dat jij zo meteen ook even een uurtje wil gaan knallen.
1: Ja. Spannend.
0: Nou, jij gaat dat zo meteen lekker na 1 uur van mij even overnemen.
1: Ja, en zo meteen hebben we nog zo'n lekkere Achterhoekse plaat.
0: Ja, welke dat is, dat hoor je zo meteen bij Sky. Dus vanaf een uurtje of 1. Maar heb je er een beetje zin in?
1: Ik heb er hartstikke veel zin in.
0: Tot zometeen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Even bollen. Iedereen.

0: 10 geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbus.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: nu is het echt zover. Nu is het echt zover. Ja, ik neem het dus over van Jochem. Ja, en dat wordt toch wel even spannend nu, hoor. Jochem, wat vind je ervan dat ik nu hier zit op regio 8?
1: Ja, jij kan dat wel, Sky. Dus gewoon rustig blijven, jij kan dat.
0: Ja, we gaan er een lekkere show van maken. Ik ben tot 2 uur bij jullie, dus een lekker uurtje. En hoe kun je dit uurtje nou lekkerder beginnen dan met New Religion? Nou, heerlijk hier. Je hoort mij hier op regio 8.

0: Ja, we hebben hier weer een doorschakeling van de Zwarte Cross samen met Tim. Dus we gaan eens even kijken wat er weer te beleven valt. Oh,
1: Tim, goeiedag jongens.
0: Ja, hoe is het daar?
1: Ja, ik denk dat jullie wel een beetje horen, maar ik sta bij de crossbaan.
0: Ja.
1: En het klinkt hier al goed, want ik sta hier naast Figo. Figo die heeft verstand van de cross hier. Figo, wat is er nu bezig? De Zwarte Cross Open, wat is dat precies?
2: De Zwarte Cross Open, dat is een kampioenschap. Daar kunnen eigenlijk alle amateurcrossers, maar ook pro-crossers aan meedoen vanuit heel Nederland. Dus vanuit Brabant, Ameland, vanuit alle windstreken uit Nederland doen ze mee. En nu strijden ze om het felbegeerde kampioenschap.
1: Ja, en dit geluid wat je hier hoort op de crossbaan, hoe blij word je daarvan?
2: Ja, dat is prachtig. Die geur, het geluid, dat is de cross.
1: En hierna is de Roast-klasse, een nieuwe klasse. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat is net als andere klasses, dan maken mensen een speciale wagen. Alleen dit keer staat het in het thema van roasten. Dus dan moeten mensen een beetje op een ludieke manier belachelijk gemaakt worden. En dat is nu nieuw.
1: Is dat ook typisch Zwarte Cross, zulke dingen?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat de Zwarte Cross staat ook wel een beetje bekend om grapjes uit te halen en een beetje steken geven onder water op een leuke manier. Dus ja, het past hier wel, denk ik.
1: Ja, vanochtend de crossterrein ging open en alle mensen rennen daar gelijk naartoe. Ja, dat is ook wel het hoogtepunt eigenlijk toch van het hele festivalterrein.
2: Nou ja, voor mij persoonlijk wel. Er zijn denk ik ook mensen die zal de cross weinig boeien, maar ik vind het wel het hoogtepunt.
1: Ja, nou dat was Figo, een van de mannen die hier van alles weet over de cross. We gaan gauw weer terug naar de studio, want er komen een hele lading motoren aan en zo dadelijk horen jullie mij helemaal niet meer.
0: Is goed. Hey Tim, tot straks hè.
1: Hoi hoi.
0: Hoi.

0: ja, in de studio zijn toch de meningen erover verdeeld. Zometeen ga ik het even vragen hier wat ze ervan vinden. Komt de neus uit het nummer bij de mensen hier in de studio. Maar toch gaan we hem hier bij Regio 8 draaien. Dit is namelijk zwoele zomernachten van Rutger Barneveld. Jawel, we gaan er een feestje van maken hier. En ook in de auto als je er zit. Misschien wel naar de Zwarte Cross toe. Zometeen natuurlijk nog meer lekkere nummertjes. Maar eerst hebben we hier Rutger Barneveld met zwoele zomernachten.
1: Hey! Hey, hey, hey, om een geknaast het!
0: Ja!

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
6: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar aanstaande ook wel uit stapelwolken. Enkele kunnen daar uitgroeien tot een bui later op de middag. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt nog een graad of 27 bij een matige noordoostenwind. Vanavond en ook komende nacht dan hebben we te maken met wolkenvelden. In eerste instantie ook nog opklaring, maar later gaat de bewolking overheersen. En morgen dan hebben we met een noord- tot noordwestenwind te maken. Komt de temperatuur niet verder dan 22 graden. Wel redelijk wat bewolking, maar blijft het ook droog. In de nacht naar de zondag een graad of 13. En zondag hebben we ook met redelijk wat bewolking te maken. Kans op neerslag is dan ook erg klein en temperaturen liggen dan zo rond de 21 graden. Na het weekend in eerste instantie weinig verandering. Temperaturen tussen de 21 en 23 graden. En verder blijft de kans op neerslag erg klein.

0: Ja, hallo.
1: Ja, Daan, wat vond jij van het nummer wat we net hebben gedraaid, Zwoele Zomernachten? Want ik zei dus dat niet iedereen hier in de studio er even fan van bent. Maar volgens mij ben jij daar niet eentje van, of wel?
2: Nee hoor, helemaal geweldig.
1: Ja, vind je hem geweldig? Wat vind je er zo leuk aan?
2: Ja, weet ik veel. Gewoon lekker meezingen, meelallen, alles.
1: Ja, is ook wel. Ja, dan kun je ons wel bellen, toch? Dus call me, toch? Is het toch, hè? We gaan nu lekker luisteren naar een lekker nummertje wel.
3: Ja, zeker.
1: Wat zeg jij?
3: Zeker.
1: Zeker weten. Dus we gaan lekker door, hè? We mogen hier niet vanaf door blijven gaan, zo lang en zo dingen als we normaal gesproken doen. Dus we gaan lekker door hier met Call Me.

0: Zwartegras Radio.
1: Hallo, oké, we gaan nu schakelen met... wat was het ook weer, Jochem?
2: Hidde.
1: Hallo. Hidde op de Zwarte Cross. Hidde, hoe is het daar?
2: Ja, een hele bijzondere goede middag hier vanuit de Zwarte Cross hier in Lichtenvoorde. Nee, inderdaad, het is hier eigenlijk een prachtige dag. Ik kan het niet anders zeggen. En ik wil jullie graag eigenlijk even meenemen wat wij hier allemaal gaan meemaken vandaag. Want wij zijn natuurlijk hier op de Zwarte Cross met ons hele team om fantastische content en dingen te gaan op te gaan nemen. Ja, we zijn de dag eigenlijk ook al heel vroeg begonnen. Jullie hebben het al even kort over gehad. Maar ons eerste item die staat nu inmiddels al bijna online. We trokken de camping op met de vraag, wat ben je eigenlijk allemaal vergeten? Want je kan natuurlijk niet alles meenemen dan wat je allemaal moet hebben om op de camping te kunnen overleven. En dat leverde eigenlijk precies op wat je natuurlijk al verwacht. Ja, mooie en grappige, verrassende verhalen. Dingen wat je natuurlijk hier op de Zwarte Cross typisch verwacht. En ondertussen is het hier eigenlijk verder nu eigenlijk even genieten voor ons. Het is even wat rustiger, dus wij gaan zo weer allerlei content opnemen. Zon schijnt volop, overal zie je mensen en in de meeste bijzondere outfits. En op het hoofdpodium staat momenteel Bent op dit moment op te treden. Mocht je dat een beetje op de achtergrond horen, maar dat is natuurlijk prachtige muziek. En overal hoor je eigenlijk muziek, gezelligheid, de vers gebakken Ricanto's die je natuurlijk hier op het terrein kan krijgen. Ja, die geur hangt eigenlijk over het terrein en overal waar je kijkt, er gebeurt wel iets. Je kent de Zwarte Cross gekkigheid misschien wel een beetje. Het is gewoon echt die typische Zwarte Cross weer, een festival waar je iedere paar meter gekke dingen tegenkomt. En voor ons gaat het werk natuurlijk wel gewoon verder door, maar we gaan zo weer richting de crossbaan. Twee collega's zijn er alweer naartoe. Vandaag hebben we allerlei weer spectaculaire klasses die wij op programma hebben staan. Van zwaar gewicht tot aan de bronfietsklasse, de roadklasse, de spelletjesklasse, de specialklasse, noem het maar op. Ja, natuurlijk draait het eigenlijk om al die races, maar minstens zo belangrijk is natuurlijk ook alles eromheen. Dus de deelnemers maken er gewoon echt een show van en dat zorgt ideaal voor die prachtige beelden die je op de cross ziet bij ons. En vanmiddag gaan we ook nog naar Anita Berends, die ken je misschien wel van het liedje 765348. Ik heb hem even uit mijn hoofd moeten leren, maar volgens mij is dat hem goed. En zij gaat vertellen eigenlijk over haar nummer en over haar optreden op de Zwarte Cross, want dat is natuurlijk ook al een hele belevenis voor de artiesten zelf. En dan gaan we ook nog de mensen op het terrein. Dus de bezoekers even een paar vragen stellen. Want we zijn eigenlijk even benieuwd naar hun versie van een geluid van een brommer. En ik denk dat we daar ook wel hele mooie geluiden van gaan horen. En als de zon vanavond langzaam ondergaat, zoeken wij eigenlijk de drukte bij het hoofdpodium weer op. Dan sluiten Charlie Low Noise en Mental Tio de dag af met een ongetwijfeld hard en groot feest met flinke beukers. En ook hen hopen we na afloop nog even voor de camera te kunnen slepen. Dus dat wordt ook vast wel leuk met Mental Tio en Charlie Low Noise. Kortom, wij gaan vandaag weer het hele terrein over. Van de crossbaan tot de backstage, tot de festivalweiden en het hoofdpodium. Alles natuurlijk om de sfeer van deze bijzondere en gekke dagen die hier op Lichtenvoorde plaatsvinden vast te leggen. Want naast de muziek en de motorsport zijn het uiteindelijk toch ook vooral de bezoekers natuurlijk die de hele Zwarte Cross maken tot wat het is. Dus dat is eigenlijk wat onze planning een beetje is vandaag. En wat wij voor gekkigheid hopen te gaan verwachten hier in Lichtenvoorde, Jochem.
3: Nou, Hidde, lekker bezig. Wij spreken jou zo meteen weer.
2: Yes, gaan we doen.

Talking to the Moon. Ja, ik voel me I'm good. En zometeen natuurlijk om 2 uur gaat Daan het overnemen. Dus daar zometeen nog meer over. Maar eerst gaan we dus nu naar I'm good van Jelly Roll.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van €20.000. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofaforyou.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

0: Burnt.nl. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.

wij ergens voor gaan, ook al zit je met zenuwen, dan is dit het moment. Let's go all the way van Skyfox hier bij Regio 8. Ja, en dat all the way gaan, dat voelt voor mij ook wel een klein beetje zo, in alle eerlijkheid. Ja, want mijn hartslag die zat de afgelopen dagen echt wel wat hoger. Vergelijk het een beetje. Alsof ik in een keuken sta en ik mag helemaal zelf een gerecht gaan maken. Ik heb dan al meegekeken met de chef eigenlijk. Ik ken de ingrediënten, ik weet hoe het ongeveer werkt. Maar vandaag mag ik, Daan, voor het eerst zelf achter de knoppen zitten. Met heel veel luisteraars en heel veel mensen om me heen. Op Regio 8, waar we verslag doen voor de Zwarte Cross. Dus ik denk en ik hoop dat het allemaal een beetje lekker gaat smaken. Dus ik zou zeggen, wij...

0: Zandvoort.
1: Bente, hoor je hier bij Regio 8. Ja, en we gaan als de sodemieter naar Hidde. Ik weet niet of ik dat mocht zeggen, maar we doen het toch. Hidde, goedemiddag.
2: Ja, een hele goede middag, Daan.
1: Ja, jij bent bij de Zwarte Kos. Vertel.
2: Ja, zeker. En ik sta nu niet zomaar even op een locatie. Nee, ik sta eigenlijk een beetje boven alle mensen. En dan wil ik mezelf niet mijn ego vertellen. Maar ik sta boven de mensen in het Reuzenrad. Ja, ik kom van de vieren. Kan ik mooi natuurlijk even over om me heen kijken. En even beschrijven hoe het er allemaal uitziet. Ja, en als je dan hier staat. Dan besef je eigenlijk pas hoe bizar groot het terrein hier wel niet is. Als ik hier zo even om me heen kijk. Zie ik alleen maar vol met mensen. Een zee van mensen. Overal bewegen kleurrijke stoeten van festivals. Gangen zich tussen de podia, de barren en natuurlijk de crossbanen door. Die zie ik verderop. Ja, wel meteen of wat zijn al die gekke auto's die mensen natuurlijk aan hebben. Ik zie mensen in een opblaasbaar dinosauruspak daar beneden. Een groep vrienden met een compleet Teletubbies pakjes. Verderop loopt iemand in een badjas. Nou ja, noem het maar op. Je kijkt je ogen uit als je hier in het Reuzenrad zit. Dus mensen die op de Zwarte Cross zijn of nog gaan, ga zeker even kijken in het Reuzenrad. Dan kijk je even mooi om je heen. En ja, naast mij is het hoofdpodium. En misschien dat je het op de achtergrond een klein beetje hoort, maar daar zit Bente momenteel te spelen. Ja, en ook met duizenden mensen die je met de handen ineen slaan en in de lucht springen om vervolgens ook mee te zingen. En aan de zijkant zie je ook mensen op de schouders van vrienden zitten. Overal wapperen vlaggen. En af en toe vliegt er als een opblaaskrokodil of een rubberen boot boven het publiek langs. Noem het maar op. En het crowdsurf heb ik nog niet gezien trouwens, maar dat hoop ik misschien daar nog wel eens te zien. Ja, en wat ik al zei, het mooie is waar je ook kijkt. Overal gebeurt er wel iets. Er wordt gedanst, er wordt gelachen. Mensen maken foto's. Er worden gekke gesprekken gevoerd. Collega's van mij die zijn het terrein op geweest. Die hebben ook alweer de meest bizarre gesprekken gehad met mensen over wat ze allemaal meemaken op het terrein. Dus vanaf hier lijkt het net één grote mierennest aan mensen die hier zijn. En dat maakt natuurlijk ook wel de Zwarte Cross het meest bijzondere. Je kunt de planning hebben, maar onderweg dan kom je van alles weer tegen. Waardoor het allemaal helemaal anders kan gaan lopen.
1: Ontzettend leuk en wij hebben het natuurlijk ook weer naar onze zin. En Hidde, we spreken jou zo meteen weer, hè?
2: Yes, doen we.
1: Doen we, zeker tot zometeen. Ja.

0: Genesis with you.
1: Oh, got my... DNCE van de Jonas Brothers hoorde je hier. En Kygo bij Regio 8. Ja, foutjes. Eerste foutjes meteen al gemaakt. Gaat meteen 1000 euro van mijn bankrekening af. Ja, fijn. Top. Hebben we het niet meer over. We gaan door. Ik zit hier met Lent in de studio. En ja, Lent, ben jij wel eens bij de Zwarte Cross geweest al?
2: Nee.
1: Nog nooit. En ben je daar wel eens van plan om naartoe te gaan? Of heb je zoiets van, laat maar?
2: Nou, laat maar.
1: En wat, heb jij niet veel met festivals?
2: Nee, zeker niet.
1: Nou, festivals zeg jij liever bye-bye tegen?
2: Zeker.
1: Oké, okay, nou, jij zegt bye-bye, maar wij gaan gewoon lekker door. Wij zeggen hi-hi, met nu lekkere muziek voor je. Just Say Yes. Ja, dat zegt Len dus niet. Maar wij wel, tegen de Zwarte Cross. Live hier, vanaf de Zwarte Cross. Tot 6 uur.

0: deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Tassia. Van Jumbo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. KMG, het Needse bedrijf dat de katapult leverde aan de Zwarte Cross, heeft aangegeven dat de mislukte stunt van gisteravond niet is te verwijten aan het bedrijf. Het lag niet aan de katapult dat stuntman Jim van Nes gisteravond na zijn sprong met een ambulance naar het ziekenhuis moest. Dat zegt Albert Kroon van KMG. Met een snelheid van 185 km per uur vloog Van Nes over de festivaltent en landde 75 meter verderop in een soort mega-airbag. Een nieuwe katapultsprong staat voor vanavond om 8:30 gepland. De 80-jarige fietser die afgelopen woensdag 8 juli gewond raakte bij een aanrijding met een auto is afgelopen zondag overleden. Dat maakt de politie vandaag bekend. De aanrijding gebeurde op de kruising van de Stationsweg met de Koningin Julianastraat. De politie gaat verder met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De automobilist is een 31-jarige man uit Twello. Archeologen kwamen gisteren voor een vervelende verrassing te staan tijdens hun werk bij voormalig Salencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze vonden namelijk een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteker meer bevatte. Het werk van de archeologen kan daardoor vandaag wel gewoon doorgaan. Zwangeren in Eibergen kunnen vanaf nu terecht in het Hageman Medisch Centrum bij verloskundige praktijk Het Uilennest. De praktijk verhuisde binnen het dorp van Visio Eibergen naar het medische centrum. Die stap is gezet omdat het volgens verloskundige Barbara Steverink vooral draait om betere samenwerking en zorg dicht bij huis. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.

Bridges hoor je hier bij Regio 8 en Jive Talking. Ja, ik heb dus een filmpje gevonden van kinderen die dus de Bee Gees zingen. En dan krijg je dus het volgende.

0: Hele filmpje kan ik helaas niet laten horen, want dan zijn we om 3 uur nog niet klaar. Maar ik wil wel even iemand een fijn weekend wensen. Jou, maar ook Gerrit Vossers.
1: Wens iedereen een prettig weekend en goed gaan.
0: Mooi zo. Dat gaan wij ook doen, zeker. En door met de muziek. Taylor Swift. I knew it. I knew you. Here.

0: die zegt het al heel... Lorien die zegt het al heel terecht. There's a shadow in my mind. Ja, sommige woorden hebben gewoon meerdere betekenissen. Zo is het. Dan nu een liedje van iemand die vanavond ook op het Zwarte Crossfestijn staat. Vanavond. En ja, met het mes op tafel, de programma. Die kunnen er ook wel een aardig potje van, hoor. Let maar op.
1: Beginnen met muziek.

0: kraantje Papi. In met het mes op tafel dus. Wij gaan naar de telefoon, want wij hebben Hide van regio 8. Al de hele middag en ochtend volgens mij ook al op het festivaltrein. Ja, Hide, ik hoor veel rumoer achter jou. Waar ben jij?
1: Nou, je spreekt niet met Hide daar, maar je spreekt met Tim.
0: Oh, toch met Tim. Oké, maar maakt niet uit.
1: Hey, nee, ik sta net buiten de local arena. Want hier zijn net twee grote Chinooks van de luchtmacht gedaald. En nu ik dat zeg, vliegen ze ook weer weg. Misschien dat je op de achtergrond iets kunt horen. Maar daarin zat een heel bijzonder pakketje dat ze hebben gebracht. Namelijk Russo is voor de tweede keer dit weekend op het festivalterrein. Hij geeft een extra optreden op de local arena zo dadelijk hier op het, echt op het crossterrein.
0: Hartstikke leuk. En hoe is het daar op dit moment?
1: Ja, het is druk, echt druk, want het is ook gepusht via de socials van de Zwarte Cross. Dus heel veel mensen weten dat Russo zo dadelijk nog een extra showtje komt geven. En ja, wat jullie ongetwijfeld ook weten, maar Russo die is mateloos populair.
0: Ja,
1: dus het hangt hier met de benen uit. Ik ben eventjes om het hoekje gaan staan, maar gelukkig kan ik zo dadelijk weer lekker naar voren toe.
0: Ja, hartstikke leuk. En heb je al een oranje pak gezien? Een supporter van hem die met een oranje pak daar is?
1: Een supporter van hem met een oranje pak?
0: Ja, goed, dit moet je maar net weten. Hij heeft in jachtseizoen gezeten. En op de vlucht, weet je wel. Dan ga je op de vlucht en hij zat erin. Dus daarom, ik was even benieuwd.
1: Maar nee, niemand, die heb ik nog niet pak. Gezien daar, maar ik ga goed rondkijken, nou, mooie.
0: Dan sturen we Dani wel met een oranje pak naar jou toe, denk ik. Ik vind die wel leuk.
1: Ja, helemaal goed. Ik zie je wel verschijnen.
0: Is goed, dankjewel.
1: Hoi.
0: Hoi. En vanavond ook op de trein, Charlie Lone.

Llegó Julio Iglesias. Ja, dat is inderdaad de vader van Enrique Iglesias. En Frans-Duits ken je wel. Maar ik ga afsluiten met een Duits nummer. Dus ik krijg niet Frans-Duits, maar dan krijg je Spaans-Duits. Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich. Lekker afsluiten. En zometeen...

0: feestweek in de bonus. Aha verse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgen op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
16: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
15: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar dierenpark Arnolterswijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.

0: Nou, we zitten hier dus bij de Zwarte Cross eigenlijk. We hebben van die open ramen. We hebben eigenlijk zo'n studiootje daar. En we hebben open ramen. En ik heb een best wel gekke outfit gezien. Ik weet niet wat bij jullie zit, Lent. Ik zag iemand met een roze pak bij deze hitte lopen. Heb jij nog wat leuks gezien?
1: Ja. Ja, wat heb ik gezien?
0: Ja, het was ook echt wel heel veel wat ik zag. Ik zag ook iemand met een hele pantenprint daar lopen. Dat ik denk van, heb je niet warm? Hey Sky, heb jij nog wat leuks gezien, jongen?
2: Nou ja, te veel eigenlijk om op te noemen. Ik heb van iemand gezien met een grote unicorn op de voorkant van het shirt en zo. En ja. Zo allemaal teksten, ook vreemde teksten erop en zo. Mensen gaan helemaal los met wat ze eigenlijk gaan doen. Wat ze wel eigenlijk het gekste eruit zien.
0: Ja, mensen zijn creatief.
2: Ja, het is echt crazy.
0: Daan, crazy. Wat doe jij vandaag op,
3: nou,
0: jongen?
3: Ik heb dus iemand voorbij zien lopen, maar volgens mij komen die net van het WK af. In Amerika iemand met een berenoutfit.
0: Oh.
3: Ja, ik denk dat hij na de wedstrijd van Engeland meteen is doorgechased naar de Zwarte Cross vandaag.
0: Dat zou je haast denken, inderdaad.
2: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Hey,
2: ja.
0: Dani, jij hebt ook wat te zeggen, hè?
4: Ja, ik heb iemand gezien en ik vind het eigenlijk niet kunnen. Die had een Heineken shirt aan.
2: Hoezo vind je dat niet kunnen dan?
4: Omdat het is de Zwarte Cross, we hebben grols.
2: Ja, dat klopt.
4: Dan ga je toch niet met een Heineken shirt rondlopen, jongens.
0: Je mag gelijk afgepakt worden. Nou, jongen, zullen we eens verder gaan?
2: Ja, lekker.
0: Yummy van Justin Bieber, here we go.
5: Hey, het is tijd voor Zwarte Cross Radio.

0: Yummy, Justin Bieber, hier bij de Zwarte Cross Radio. Ondertussen gaan we even schakelen met het terrein, want wij zitten hier natuurlijk vast in de studio. Hallo Tim.
1: Hey, goedemiddag.
0: Terwijl we hier vast zitten in de studio, sta jij natuurlijk op het veld bij de Zwarte Cross. Is daar nog wat gebeurd?
1: Ja, het is eigenlijk een komen en gaan van bijzondere voertuigen. En nu voor mij rijdt het hele grote confetti-kanon. Dat altijd een extreme lading confetti over het terrein heen schiet. Die hebben net ook op het crossterrein weer een mooi beeldje achtergelaten. Zoals ik het net ook al zei, was Russo daar als gastartiest aanwezig. Nou ja, ik ben nu maar eventjes in de schaduw gaan zitten. Want het wordt ook steeds warmer hier op het terrein. Ik weet niet of het bij jullie ook al zo warm is.
0: Ja, het is hier aardig benauwd in de studio nu ondertussen. Maar we moeten gewoon doorgaan. Ja. Ik zag al wat confetti voorbij vliegen hier zo. Vanuit de ramen vanuit de studio. Ja. Is Russo nu al geweest met het optreden of nog niet?
1: Ja, Russo die kan zo denk ik weer opgehaald worden met de helikopters. Maar die zijn volgens mij alweer vertrokken. Ik denk dat hij gewoon met het busje naar huis mag. Maar ja, wellicht is het niet de laatste keer dat Russo dit weekend op het terrein is. Want er gaan ook geluiden dat hij morgen nog als gastartiest aanwezig is bij bankzitters. Dus
0: dat
1: wie weet. Dat zou
0: helemaal niet verbaasd zijn dat Russo er ook gewoon bij is. Want hij is wel een stapel van de bankzitters. De jongeren die kennen hem wel, zeg maar.
1: Ja. Dus, dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook inderdaad. En dan, als je nog een kaartje hebt en je wil naar de bank zitten, dus morgen en Russel zien, nou, dat is dan je slag eigenlijk in principe.
1: Ja, morgen is wel helemaal uitverkocht, dus dan moet je even hoe dat ticketswap gaan afstruinen.
0: En natuurlijk de massa hebben dat je een kaartje dan vindt, want ik denk dat meerdere op zoek zijn inderdaad. Hey Tim, dankjewel. En we gaan verder ondertussen.
1: Ja, graag gedaan jongens.
0: Dani, wat is de volgende plaat?
2: Ja, we hebben iets heel lekkers. Jongens, wij moeten ook namelijk de donderen.
3: Gasper B!
2: Klassiekertje van de maal, natuurlijk vol in het teken van de Zwarte Cross. We gaan er gewoon tegenaan, jongens. Ik zeg gewoon de donderen.

0: zijn met Ivan Flo hier bij de Zwarte Cross Radio. Ja. Ondertussen zweten wij onze peentjes af, hè, Daan?
1: Ik dacht dat je wat anders ging zeggen, maar ja, nee, je zegt het goed.
0: Ja, nee, het is aardig warm, 30 graden inderdaad. Laat ik maar niet zeggen wat jij wil zeggen.
1: Nee, precies.
0: Daan, ben jij meer een winter- of zomerpersoon?
1: Zomer, maar met mate.
0: Met mate, dus niet 30 plus graden, zeg maar.
1: Nou, 31 kan nog wel, maar 37, nee, niet. En ik slaap ook nog op zolder, dus dan wordt het helemaal gek.
0: Dan heb je echt een sauna inderdaad,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, precies. Ik ben gewoon in Nederland, hè?
0: Ja, nee, dat klopt. Dat is het ene moment 37 graden en de dag later is het dan weer 20 graden met regen. Ja, daar kan je ook niet meer veel van volgen.
1: Lijkt wel een oerwoud.
0: Nou, terwijl we hier ondertussen zweten van de hitte, is hier BTS met Dynamite.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: Een maatschappij, dat ben jij.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De 80-jarige fietser die afgelopen woensdag 8 juli gewond raakte bij een aanrijding met een auto is afgelopen zondag overleden. Dat maakt de politie vandaag bekend. De aanrijding gebeurde op de kruising van de Stationsweg met de Koningin Julianastraat. De politie gaat verder met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De automobilist is een 31-jarige man uit Twello. Archeologen kwamen gisteren voor een vervelende verrassing te staan tijdens hun werk bij voormalig Salencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze vonden namelijk een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteker meer bevatte. Het werk van de archeologen kan daardoor vandaag wel gewoon doorgaan. Zwangeren in Eibergen kunnen vanaf nu terecht in het Hageman Medisch Centrum bij verloskundige praktijk Het Uilennest. De praktijk verhuisde binnen het dorp van Visio Eibergen naar het medische centrum. Die stap is gezet omdat het volgens verloskundige Barbara Steverink vooral draait om betere samenwerking en zorg dicht bij huis. KMG, het Needse bedrijf dat de katapult leverde aan de Zwarte Cross, heeft aangegeven dat de mislukte stunt van gisteravond niet is te verwijten aan het bedrijf. Het lag niet aan de katapult dat stuntman Jim van Nes gisteravond na zijn sprong met een ambulance naar het ziekenhuis moest. Dat zegt Albert Kroon van KMG. Met een snelheid van 185 km per uur vloog Van Nes over de festivaltent en landde 75 meter verderop in een soort mega-airbag. Een nieuwe katapultsprong staat voor vanavond om 8:30 gepland. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

Ja, Animals van Martin Garrix. Is trouwens een Nederlandse DJ, Martijn Garretsen. Als je dat nog niet wist, een leuk feitje. Ja, Nederlandse DJ's doen het nu tegenwoordig echt wel heel goed op met de muziek, zeg maar. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Wie het ook leuk hebben gedaan, is de headliner van 2019 bij de Zwarte Cross. Dit nummer komt je misschien wel heel bekend voor. Dit is een van hun meer bekendere nummers, naast My Humps en I Got A Feeling. Dit is wel echt een van de beste nummers. Rock That Body van de Black Eyed Peas.

0: Prayer hier bij de Zwarte Cross Radio. Ja, we hebben weer verbinding met de Zwarte Cross. Terwijl wij hier lekker in de studio zitten, heb ik hier weer Tim aan de lijn. Tim, wat ben je?
1: Hey, goeiedag jongens.
0: Waar ben je? Hallo.
1: Ik zit op dit moment in ons karretje. Ben backstage aan het rondrijden van de ene kant van het terrein naar de andere kant van het terrein.
0: Oh, eigenlijk is het eigenlijk zo'n stiekem een shortcut, zeg maar, die alleen voor de pers en artiesten zijn.
1: Ja, precies. Ik ben al verschillende artiesten tegengekomen net.
0: En wie ben je zoal tegengekomen dan, van wie je kon herinneren?
1: Nou, net kwam ik Bente tegen. Die heeft hier op het hoofdpodium gestaan. De jongens van de Heino's stonden hier backstage, liepen ze rond. Naast ons, van alle kanten van de tenten komen nu muziek aan. Het Zwarte Cross Festival is vandaag echt losgebarsten. Alle plekken is nu muziek. En ik ben nu weer onderweg naar de Cross om daar weer twee van mijn collega's en jullie collega's neer te zetten.
0: Hey, super. Ondertussen ben je nu onderweg naar de Cross, zeg maar. Wat gaat daar zo gebeuren?
1: Ja, dan moet ik je heel verschuldigd blijven, maar volgens mij is het de zwaargewichtklasse. Dat betekent grote voertuigen. En net was de mini-klasse, kinderen op van die kleine motortjes die het hele terrein overgingen. Ja, dat was heel leuk om te zien. Dus van alles en nog wat op het crossterrein vandaag.
0: Ja, dus echt de zwaargewichten die er zo aankomen, zeg maar, bij het cross.
1: Ja, dat zijn echt de grote apparaten zijn dat.
0: De grote heren dus. Hey, top Tim. Hey, dankjewel. En je spreekt ons zo weer.
1: Yes, helemaal goed jongens.
0: Hey, super. Yo.
1: Doei.

0: Brown Sugar van de Rolling Stones hier bij de Zwarte Cross Radio. Ja, mijn tijd zit er weer op, Daan.
1: Gaat snel, hè?
0: Gaat heel snel, inderdaad. Dat is ook echt mijn eerste uitzending eigenlijk op de radio, zeg maar. Het was echt wel leuk om te doen. Ook een bedankje aan Dani, die hier naast me staat voor de knoppen.
2: Ja, en Devin, ik pak even, moet je voorstellen, Devin en ik, die hebben hier de hele uitzending naast elkaar gestaan. En ik wil toch nog even de microfoon jatten. Ik weet dat je het heel vervelend vindt dat ik dit aan het doen ben, Devin, maar... Je eerste keer op Regio 8 en ik wil wel even zeggen dat het echt lekker, lekker ging. Ik geef jou de microfoon weer terug voor de laatste aankondiging van jouw uitzending.
0: Nou, dankjewel voor de mooie woorden, Dani. Ik vond ook dat het echt best wel goed ging. Kijk, er zijn natuurlijk altijd verbeterpuntjes, maar weet je, we gaan gewoon lekker door. We leren ervan. Straks gaat Jochem vanaf 4 tot 5 lekker draaien. Hij is helemaal ready. Hij komt nu de studio in. Maar ik wil toch wel even leuk afsluiten. Hier is Crazy Train van Ozzy Osbourne.
3: Zwarte Cross Radio.
4: Allebei!

0: altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Odido. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
6: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorzieningen in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
5: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulf. Met Direct, Suzanne Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
11: Kapot gereden. gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: daar zijn we nog steeds hoor. Zwarte Cross Radio. Ja, Devin, ik wil je hartstikke bedanken voor het gezellige uurtje net.
1: Hey, geen probleem, jongen.
0: Ja, we komen dichter bij het einde van deze dag. We mogen ondertussen wel gaan dromen van het einde.
2: Vaak buiten mij!

0: Toto en Afrika. Ja, Devin.
1: Ja.
0: Wat een mooie plaat blijft het toch, hè?
1: Dat is gewoon heerlijk. Als je gewoon lekker in de zon zit en het plaatje luistert, voel je gewoon helemaal zen.
0: Zeker. Zometeen praten we met Tim. Die staat weer ergens op het terrein. We zijn benieuwd wat hij nu weer heeft.

0: de Jonas Brothers. En de Sucker. Het is weer tijd om te gaan schakelen.
1: Zwarte Cross Radio.
0: Want daar staat hier Tim.
2: Hey Jochem, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe is het daar?
2: Ja, warm.
0: Ja, het is echt warm, hè?
2: Ja, het is echt warm. Het is stoffig, maar ja, het is echt de ouderwetse Zwarte Cross weer.
0: Ja, wel gezellig, hoop ik.
2: Ja, zeker.
0: Hey, wat heb je voor ons?
2: Het is nu op het terrein wel echt volle bak. Er worden ook echt pushmeldingen gegeven door de Zwarte Cross dat het uitverkocht is. Dus je kunt wel voorstellen dat het een gezellig sfeertje is.
0: Oh, zeker. Ja, wat heb jij nog meer voor ons qua informatie?
2: Eigenlijk als het nu even volle bak is op alle podia. Alle podia is iets te doen. En dat merk je ook wel op het terrein. Iedereen is afgespreid. Wat misschien ook nog wel grappig is, is bij Ground Zero, eigenlijk het stuntterrein, daar hebben ze een levend rodeo. Dan kunnen mensen, die kunnen eigenlijk als rodeostier weiden in. En dan gaan echte cowboys proberen met lasso's te vangen. Ja, daar gaan we ze ook even polshoogte nemen. En dan proberen we iemand erbij te trekken om bij jullie te interviewen.
0: Oh, dat lijkt me ook hartstikke leuk om ook te doen ook.
2: Ja, echt wel. Is iets voor jou?
0: Nou ja, voor mij ook wel, maar ik denk ook voor Devin. Die zit ook bij mij nog in de studio. Devin, is dat iets voor jou?
3: Nou, als ik als cowboy mag, prima. Maar ik ga niet door een cowboy me laten vangen, zo.
2: Nee, ja, dat, joh, ja, kan makkelijk.
0: Kan makkelijk, hè?
2: Ja.
0: Hey, Tim, we horen het dan zo meteen wel of jij iemand voor ons hebt.
2: Yes, we spreken je zo.
0: Hey, succes daar.
2: Hoi, hoi.

0: en skaterboy. Ja, mannen, zijn jullie een beetje een skaterboy?
1: Nou, ik ben niet echt een skaterboy. Ik denk dat als ik skaterboy ga doen, dat het dan heel snel een ziekenhuisboy wordt.
0: Die zie ik ook wel voor me. Devin, hoe zit het bij jou?
2: Nooit geweest. Als ik eenmaal op een skateboard stap, dan prik ik gelijk mijn elleboog. Dus dat lijkt me niet anders.
0: Dan ligt alleen je elleboog.
1: Oh, ik dacht je rot weg, man.
0: Ja, dat is de zwarte crosshumor hier, hè? Dus,
1: ja, zeker, zeker. Hey, als ik hier even door de ramen kijk, ik zei het net al even, dat er een gozer rondliep met een Heineken shirt aan. Ik zie inmiddels wel dat het shirt wel netjes om is gedraaid.
2: Kijk, dan moeten we hebben. Waarschijnlijk is hij aangesproken. Hey, shirt uit. Je hebt je
1: nee,
2: nieuwe.
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon dacht, oh, wacht, is wel gros.
2: Houd ja, nodig, inderdaad.
0: Hey, zometeen na 4:30, dan zijn we er gewoon nog steeds met meer muziek. Maar laten we eerst beginnen met Smokey en Living Next Door to Alice.
1: Is dat? Wie is dat, Alice?
0: Ja, ik heb geen idee, maar we horen het zometeen wel.

0: Gewoon nog steeds met meer muziek. Maar laten we eerst beginnen met Smokey en Living Next Door to Alice.
1: Is dat? Wie is dat, Alice?
0: Ja, ik heb geen idee. We horen het zo meteen wel.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is van Jumbo.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo. Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Van de nieuwe partij Belang van Nederland Bronkhorst is krap 4 maanden na de verkiezingen niets meer over. Raadslid Gerry de Jong Gijsberts gaat verder onder een andere vlag. Haar eenmansfractie heet vanaf nu Trots op Bronkhorst. In een persverklaring geeft ze aan dat een onafhankelijke koers volledig aansluit bij haar overtuigingen en bij de belangen van de inwoners van Bronkhorst. KMG, het Needse bedrijf dat de katapult leverde aan de Zwarte Cross, heeft aangegeven dat de mislukte stunt van gisteravond niet is te verwijten aan het bedrijf. Het lag niet aan de katapult dat stuntman Jim van Nes gisteravond na zijn sprong met een ambulance naar het ziekenhuis moest. Dat zegt Albert Kroon van KMG. Met een snelheid van 185 km per uur vloog Van Nes over de festivaltent en landde 75 meter verderop in een soort mega-airbag. Een nieuwe katapultsprong staat voor vanavond om 8:30 gepland. Archeologen kwamen gisteren voor een vervelende verrassing te staan tijdens hun werk bij voormalig Salencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze vonden namelijk een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteker meer bevatte. Het werk van de archeologen kan daardoor vandaag wel gewoon doorgaan. De 80-jarige fietser die afgelopen woensdag 8 juli gewond raakte bij een aanrijding met een auto is afgelopen zondag overleden. Dat maakt de politie vandaag bekend. De aanrijding gebeurde op de kruising van de Stationsweg met de Koningin Julianastraat. De politie gaat verder met het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De automobilist is een 31-jarige man uit Twello. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: DNCA en Cake by the Ocean. Snel even naar Dani.
1: Ja, want ik heb hier voor mijn neus het blokkenschema.
0: Wow.
1: Wow. Hey, op dit moment zijn er nog de megatent DJ's in de megatent. Zo dadelijk vanaf 5 uur heb je in de megatent Steam Sister. Dat duurt 6:15. En om 6:30 tot 7:30 heb je Heino en Band. Dat is Duits en dat staat op het hoofdpodium.
0: Je zegt Heino?
1: Heino en de Band, ja.

0: Heino hier bij
1: Zwarte Cross Radio.
0: En laten we weer eens gaan schakelen met onze collega's op het terrein. Hele goede middag, Hidde.
2: Een hele goede middag. Ja, daar zijn we weer. We zijn zeker inderdaad nog op het terrein. En ja, ik zit hier samen met mijn lieftallige collega Alice. En we zijn net even een rondje op terrein gemaakt, of niet, Alice?
3: Ja, dat klopt. En we hebben de mensen de vraag gesteld: hoe klinkt nou een brommer?
2: Ja, en ik durf het bijna niet te vragen, maar kun jij dan even nadoen?
3: Is het dan een tweetak of een viertak?
2: Ja, dat is een goed dat je het zegt, Alice. Want de vraag die wij heel de tijd kregen van de mensen was: is het wel een twee- of een viertak? Moet ik heel eerlijk toegeven dat mijn kennis van brommers en motoren dan nou niet zo ver ging dan hoeveel takt motor het is. Ik weet niet hoe dat bij jou zat, Alice.
3: Nee, bij mij net zo. Ik wist er helemaal niks van.
2: Nee, en dan moesten wij dus toch even de vraag stellen: van, goh, was het nou een twee- of een viertak? Nou, en een twee- of een viertak. Het klonk wel verschillend, maar ik kon het verschil niet horen. Jij?
3: Ik ook niet, maar er waren zeker mensen die die dat verschil wel duidelijk konden maken. Ja.
2: Zeker, ja. Nee. Dus de vraag die wij stelden was: kun je het geluid van een brommer nadoen? En daar gaan wij straks een hele mooie social video van maken van mensen die een brommer nadoen. En dan gaan we kijken of het een beetje vergelijkbaar is met een daadwerkelijke brommer en de motoren die wij zojuist op de crossbaan hebben gezien. En er kwam ook nog een surprise act, of niet?
3: Ja, zeker. Dat was een grote verrassing. Er kwamen allemaal helikopters over. En daar kwam Russo in één keer uit om op te treden. Hij is hier natuurlijk gisteren ook geweest in de megatent. En dan nu nog een keer, ja, één grote gek in huis.
2: Ja, jou kennende Alice, dan ik begreep dat jij het niet heel erg vond dat hij nog een keer kwam.
3: Zeker niet, zeker niet. Sterker nog, ik stond vooraan. Ja, ik was daar. Helemaal leuk, ja.
2: Ja, zeker. Nee, dus de sfeer zit er allemaal hartstikke goed in hier op de trein. En we gaan daar eens even goed achter elkaar zetten hoe de mensen het geluid van de brommer het liefst nadoen. En wat nou de twee- of de viertakt is, je ziet het straks bij ons op de socials.
0: Ja, we zijn heel erg benieuwd, Hidde. Dankjewel.

0: Action. En de best song ever. Dani?
1: Ja, dat ben ik.
0: Zometeen neemt Sky mij weer over.
1: En dat is dan weer het laatste uurtje.
0: Ja. Ik begrijp inmiddels dat hij de feesttent binnen is komen lopen. Dus wij gaan er een feestje van maken, begrijp ik.
1: Ja, dat komt goed.
0: Zometeen hoor je dus Sky hier bij Zwarte Krils Radio. En ja, wie weet komen we ook nog even langs.
1: Zeker.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het Koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, twee keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.

0: Nederland.nl.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: Dat klinkt wel heel gezellig.
1: Jawel, jawel, daar zitten we weer. Gewoon weer hier vanuit Lichtenvoorde samen met Jochem.
2: Hi Sky.
1: Hij zit weer op een andere plek hoor. Hij zit weer op een andere plek.
2: Ja, waarom heb je mijn plek nou weer ingenomen?
1: Ja, sorry. Ja, we gaan hem nog afmaken tot 6 uur. Dus we moeten nog eventjes, Jochem, nog een uurtje. En dan kunnen wij ook lekker naar huis. Ik hoorde al dat er pizza's waren hier gekomen.
2: Oh,
1: dus,
2: heerlijk.
1: Lekker. Straks ook lekker eten. Eerst gaan we nog een lekker nummertje luisteren van Michael Jackson, namelijk... Bad. Komt-ie!
3: Live uit Lichtenvoorde.

0: ja. Telefoonlijn inderdaad, ja, want we hebben Tim ook nog steeds aan de telefoon hangen. We gaan eens even kijken hoe het daar is. Eens even kijken. Tim, hoe is het daar op de Zwarte Cross daar?
1: Hey Sky, hallo. Ja, gaat helemaal goed hier. Hey, hoe gaat het bij jullie?
0: Ja, gaat ook fantastisch. Gaat top.
1: Mooi.
0: Absoluut.
1: Hey, ik sta naast mijn collega Jesra. Jesra die is een debuutje, want hij is voor het eerst op de Zwarte Cross. Dus ik dacht, ik ga eens even met Jesra even babbelen hoe hij het vindt. Hey Jesra, hoe vond jij het eigenlijk tot nu toe op de Zwarte Cross?
2: Ja, een prachtige ervaring. We hebben een leuk team en we zijn gewoon echt met z'n allen aan het knallen. Het zijn lange dagen, maar het zijn wel dagen waarop je een hoop doet en het vliegt ook wel weer voorbij.
1: Ja, wat is eigenlijk een beetje je eerste indruk van het festival?
2: Ja, er is zoveel, zoveel. En dat hoorde ik ook van heel veel mensen toen ik hierheen zou gaan. Ze zeiden, ja, er is zoveel te doen. En ja, dat merk ik ook, weet je. Je kunt overal heen, er is voor ieder wat wils. En dat is superleuk om te zien.
1: Hoe gaat het met de prikkels?
2: Ja, de prikkels, dat is hier en daar nog wel eventjes schakelen. We zitten achter het hoofdpodium. Dus af en toe als ik aan het editen ben, dan voel ik de vloer om mij trillen. Dat is soms lichtelijk afleidend, maar
1: Ja, kun je al vertellen wat je de weekend al tot nu toe gedaan hebt? Want je bent mee als cameraman, als editor. Wat heb je allemaal mooi in beeld gebracht?
2: Wow, van alles. Vanaf de camping opbouw van de caravans tot de zit... Ja, noem hem maar op. Excelshow, van alles.
1: Ja, en eventjes nog over die campingvideo's. Want ja, toch wel een heugelijk moment voor Regio 8. Ik leid hem even in, maar we hebben een video op Instagram gezet gisterochtend met die muntenvideo. En daar is iets bijzonders mee.
2: Ja, die heeft 1 miljoen views aangetikt.
1: 1 miljoen?
2: 1 miljoen. Ja, dus dat is op Instagram. Dat is wel een heugelijk moment. Dus dat is ontzettend bijzonder. Dus ook voor ons als team is het natuurlijk, geeft dat superveel voldoening en motivatie om gewoon mooie video's te blijven maken.
1: Ja, je hoort het jongens, het gaat.
0: Ja, ik hoor het ja.
1: Actieteam.
0: Klinkt hartstikke
1: dus,
0: goed.
1: Voor ons een heugelijk moment. Voor de eerste keer dat wij een video hebben die meer dan 1 miljoen views heeft op Instagram. Dus
0: we zijn hartstikke blij. Yes. Hey, lekker bezig.
1: En dan hebben we ook nog een leuke samenwerking.
0: Hallo Tim, hallo, is die nog?
1: Hallo.
0: Ja, je bent er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, je samenwerking?
1: Ja, ik wil even zeggen, die samenwerking met jullie is natuurlijk ook top, hè. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed dit weekend.
0: Ja, hartstikke leuk. We hebben nog een uurtje en we spreken jou zo meteen nog even, Tim.
1: Yes, helemaal goed.
0: Yo, tot zo.
1: Hoi.
0: Yo. En nu hebben we mijn brommer. Ja, mijn brommer, jongens. Lekker nummertje dit ook, hoor. Gaan we. Yeah.

0: ja, heerlijk zeg. Even lekker los. Op die lekkere brommer. Jawel, wat vind je er vanaf nu toe van hier op de Zwarte Cross, Jochem?
1: Je wou met name een Zwarte Cross combineren, ik hoorde het wel. Ik vind het hartstikke gezellig.
0: Ja?
1: Ook gewoon gezellig dat ik hier met jou zit.
0: Vind ik mooi. Heb je nog wat gedronken ook?
1: Nee, dat niet. Dat doen we na de uitzending.
0: Oké, nou ja, goed. Ik vind het hier ook heel mooi uitzien. Ik heb wat mensen leren kennen ook. Wat gesprekjes gevoerd. Dus hartstikke leuk.
1: Sky, jouw brommer, hè?
0: Ja, mijn brommer.
1: Ja, die doet het hartstikke goed.
0: Ja, die gaat echt perfect.
1: Die ga ik mee naar huis nemen zo, hoor.
0: Ah, daar moeten we nog even over praten, hoor. Anders dan gaan we het niet... dan gaan we vechten hier.
1: Laten we dat maar niet doen.
0: We hebben hier op dit moment lekkere pizza's ook. Dus wij redden het wel dit kleine uurtje nog.
1: Nog een half uurtje zelfs.
0: Eindelijk eten. Half uurtje.
1: Zometeen zijn we er weer, hè?
0: Ja, zometeen zijn we er weer. We gaan nu eerst Liefde Door Open van Bruno Mars luisteren. En jongens, laten de deur open, hè? Anders krijgen we geen...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Regio 8 Nieuws.

0: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Zwangeren in Eibergen kunnen vanaf nu terecht in het Hageman Medisch Centrum bij verloskundige praktijk Het Uilennest. De praktijk verhuisde binnen het dorp van Fysio Eibergen naar het medische centrum. Die stap is gezet omdat het volgens verloskundige Barbara Steverink vooral draait om betere samenwerking en zorg dicht bij huis. KMG, het Needse bedrijf dat de katapult leverde aan de Zwarte Cross, heeft aangegeven dat de mislukte stunt van gisteravond niet is te verwijten aan het bedrijf. Het lag niet aan de katapult dat stuntman Jim van Nes gisteravond na zijn sprong met een ambulance naar het ziekenhuis moest. Dat zegt Albert Kroon van KMG. Met een snelheid van 185 km per uur vloog Van Nes over de festivaltent en landde 75 meter verderop in een soort mega-airbag. Een nieuwe katapultsprong staat voor vanavond om 8:30 gepland. Archeologen kwamen gisteren voor een vervelende verrassing te staan tijdens hun werk bij voormalig zalencentrum Het Witte Paard in Zelhem. Ze vonden namelijk een Engelse vliegtuigbom van 500 pond uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat de Engelse bom geen ontsteker meer bevatte. Het werk van de archeologen kan daardoor vandaag wel gewoon doorgaan. Van de nieuwe partij Belang van Nederland Bronkhorst is krap 4 maanden na de verkiezingen niets meer over. Raadslid Gerry de Jong Gijsbert gaat verder onder een andere vlag. Haar eenmansfractie heet vanaf nu Trots op Bronkhorst. In een persverklaring geeft ze aan dat een onafhankelijke koers volledig aansluit bij haar overtuigingen en bij de belangen van de inwoners van Bronkhorst. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
1: Ho, daar heen. De weerboer van het Oosten. Gerrit.

0: Ja, dit vind ik toch wel prachtig hoor. Ja, het is toch wel spannend hier een beetje in de studio. Want ja, ik ben nooit eerder op Regio 8 geweest. En ik moet zeggen, vandaag vind ik het toch wel heel erg leuk om met de Zwarte Cross toch wel wat dingetjes te doen. Ja, het is fantastisch. Samen met Jochem ook, hartstikke leuk. Hij doet natuurlijk altijd van 12 tot 2, doet hij altijd de uitzending. Ja, hoe vind je het eigenlijk tot nu toe gaan? Hoe ik het een beetje aan het doen ben? Hoe vind je het?
1: Jij doet het hartstikke goed.
0: Ja, vind je dat ik het goed aan het doen ben?
1: Zeker.
0: Toch wel, ja, jij bent toch wel een beetje meer ervaren wel.
1: Nou, maar, het scheelt weinig hoor. Scheelt
0: ja,
1: weinig.
0: Iedereen moet ergens komen natuurlijk. Wij gaan nog zeker tot 6 uur nog eventjes door.
1: Ja, een paar
0: nog,
1: minuutjes.
0: En nog een paar minuutjes zeker. En ja, wie weet hoor je me vaker. En ja, tot nu toe vind ik het echt zeker nog wel leuk. Dus we gaan zeker nog even door met een paar lekkere nummertjes. Zoals Eyes Closed. Ja, let's go. Daar gaan we. Oh, lekker dit. Heerlijk. Geniet er nog even.
1: Let's close.

0: Ja. We hebben hier weer... Wie hebben we hier aan de lijn? Wie is de interviewer van vandaag? Ja?
1: Hey, goeiedag.
0: Hallo, wie hebben we hier?
2: Tim.
1: Ik spreek met Tim en Vigo.
0: Kijk, daar is Tim weer. En Vigo ook. Ja, hoe is het daar inmiddels?
1: Ja, het is nu etenstijd. Hè. Je ziet drukte bij alle kraampjes. De catering loopt goed vol. Ja, ik heb Vigo net opgehaald bij het crossterrein. Want Vigo, je hebt de hele dag bij de cross doorgebracht. Hoe was dat?
3: Ja, dat was machtig mooi. Ze zijn nu ook begonnen dit jaar met een nieuwe klasse. Dat is dan de roosklasse. Daarin mogen mensen op een ludieke wijze, nou ja, mensen of organisaties belachelijk maken. Dan had je ook nog de spelletjesklasse. En ja, dat was ook wel heel mooi om te zien. Dan had je wagens die dus het thema hadden spellen. Dus dat kon bowlen zijn, dat kon domino's zijn, whack-a-mole, zeg maar. Dus je zag ook 6 bowlingpins en een bowlingbal over de baan rijden die elkaar wilden omrijden. Dus dat was heel mooi om te zien.
1: Ja, leuk man. En ja, dit weer, dit is echt typisch wat de cross weer. Hè? Lekker stoffig. Heb je al gevoel dat je helemaal onder stof zit?
3: Ja, ik denk dat als ik mijn neus snuit nu, dat er nou ja, de halve loco arena eruit komt. Ja.
4: Hey, jongens,
0: ja?
4: Hangen ze nog, Tim en...
0: Ja, ze hangen zeker nog, ja.
4: Ik wil even vanuit...
0: Oh, ze zijn weg, ze hebben opgehangen.
4: Ze hebben opgehangen, jammer.
0: Nee,
4: dat doe ik gewoon anders.
0: Ja, doe, ja,
4: dan bedanken we de hoofdredacteur niet, hè, dat doen we dan. dat zal wel...
0: Dan bedanken we hem niet.
4: Ik wil graag het personeel van Regio 8... de mensen van de redactie en iedereen eigenlijk daar in Ulft. En natuurlijk ook hier op de Zwarte Cross hartelijk bedanken dat wij met Get a Grip deze dag mede mogelijk gemaakt
0: hebben. Ja, zeker.
5: Daar ben ik helemaal mee eens.
0: Dankjewel. Ja, dan gaan wij nu naar een lekker plaatje van André Hazes. We gaan eens even kijken. Het laatste rondje dan. Ga je hem nog één keer zingen dan, André Hazes. Komt-ie, let's go. Heerlijk. En je mag meezingen thuis, hè. Let's go. Meezingen. Niet stil zijn, want dan... dat is een straf,
6: nee,
0: dat is een straf.
6: Nee, ik kan mijn mond
0: meezingen, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Anders draait hij zich om in zijn graf en dat willen we ook niet, hè.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen. Geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Ja.
17: Echt serieus?
18: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbus.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
21: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
22: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.

0: Goedemorgen.
1: Hey, fijn, Fiera, hey, Bunte.
2: Ja, ik ben er.
1: Het was wel even een hele toestand, of niet, voordat je hier was?
2: Ja, dit is de eerste keer dat ik zelfstandig met de auto hier naartoe ben gegaan.
1: Ja.
2: Ja, ga dan maar eens even je weg vinden zonder hulp van iemand. Maar echt, iedereen is zo super gasvrij. Er was een bus die reed voorbij en die zei van, joh, wil je mee naar backstage? Ik zei van, ja, doe maar. En toch op een plekje terechtgekomen uiteindelijk.
1: Ja, want ik kreeg op een gegeven moment... ik moet het wel in plan doen natuurlijk. Hè?
2: Ja, jij moet plan praten, ik niet.
1: Maar dat is wel even wennen. Fijn dat je bent op de Zwarte Cross 2026.
2: Ja.
1: Vroeger de tweede keer, of niet?
2: Nee, niet de tweede keer. Volgens mij de derde keer zelfs.
1: Met radio maken bedoel ik ook.
2: Nee, radio zegt tweede keer.
1: Ja, ja. Het doet wel andere plek als vorig jaar, maar wel... Ik voel me
2: hier echt een bekendheid. Ik sta er buiten te kijken, mensen zwaaien naar binnen. Laten wij een tattoo zien. Heel veel gezwaai en ik vind het echt fantastisch.
1: Het is een beetje aapjeskieken.
2: Ja, een beetje aapjeskieken, maar volgens mij zijn wij dan de aapjes.
1: Mag ook andersom zijn, maar we kieken een beetje de stickers. Hè. Maar dan komen we dan in de loop van het programma daar wel op terug. Zwarte Cross Radio, hier ben je via Regio echt. En dan kunnen we ons ook zien via zwartecrossradio.nl. Daar hebben we je livestream op, daar kunnen we je ook ons zien. Via Lennart,
3: hallo. Achterhoeks op de Zwarte Cross.
1: Lekker man.

0: Wat zeg je?
1: Heerlijk bekeken worden of zo.
0: Ja, lekker is dat.
1: Ja, want echt van top tot teen word je geanalyseerd gewoon en ja.
0: Er is niks mis met.
1: Nu weet ik gewoon hoe BN'ers zich voelen.
0: Deze, ja, BN'ers, BA'ers.
1: Ja, oké, BA'ers.
0: Ik wil nog een zwarte kroos, er eentje van normaal. En er zal ongetwijfeld nog wel tot een 8 uur wel een ander plaatje van normaal voorbij komen hier bij Zwarte Kroos Radio 2026. We zijn er net al. Heino staat op het grote podium. En wie staat er nog? Heb je, ik kan het net niet zien. Is dit zo'n tentje? Staat er voor?
1: Ja, nee, dus net, het verpest net ons beeld eigenlijk.
0: Ja, dat is wel een klein beetje jammer. Hè?
1: Ja, ik zie alleen wel iemand met een soort veiligheidshesje gewoon ergens aan de kant van een ingang of uitgang. Weet ik veel wat het is. Zie ik helemaal bewegen. Dat ik denk van ja, dat is ook een leuke taak, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Dat je echt even de boel een beetje mag ophypen. Hé, hey, welkom.
0: Weet je wat? Ik was vanmiddag even bij het concert van de Bintangs. Kom ik daar ook even op terug. Die maken namelijk het afscheidstour. 60 jaar lang Bintangs. Maar er was een dove tolk, speciaal voor de muziek.
1: Een dove tolk? Ja, die zal er helemaal los moeten zijn gegaan.
0: Ja, ik heb het niet gezien. Ik heb er niet op gelet, want er was de muziek aan het lekken. Maar die zag ik toch staan. Of die zag, onvoorstelbaar dat dat kan hier op de Zwarte Kroos.
1: alles kan hier.
0: Maar even beginnen.
1: Ja.
0: Normaal gesproken waren we met z'n drieën geweest.
1: Ja, nee, het is een beetje stom. We hadden nog een derde persoon die hierbij moest zijn, maar die kon
0: precies, vanwege... gisteren was er nog wel heerlijk bij ons alle Koenraad.
1: Ja.
0: Deze mikt dan altijd impressies, geeft met de loopcenter het terrein op en mikt van allerlei reportages. Hij is een beetje krank, een beetje ziek in orde.
1: Ja, niet helemaal 100, maar ja. Het kan altijd helpen als mensen op het terrein denken van, weet je wat, ik wil ook wel wat zeggen. Je hebt hier een microfoon naast het podium, naast het ding staan.
0: Niet alles doen, want dat is gisteren al een beetje moeilijk gegaan.
1: Ja, is het gisteren moeilijk gegaan? Oh, oké. Okay,
0: nou, zoals spreken, alles wat in de microfoon zegt, neem je op en dat horen we je daarvan ook wel.

vals weer een groot bled ervaren hier. Heino op het grote podium hier bij de Zwarte Cross 2026. Lekker! Veel plezier aan die kant. Dan komt het helemaal donder. De man die gisteravond laat ook op het grote podium stond. De piraten is de piratenkoning van Nederland. Jannes!

0: En het is lekker gemuurdelijk op de Zwarte Cross. Geerle, heb je al een beetje een tijdschema, een blokkenschema voor de draad gedoen, de toveren?
1: Ja, ik heb een schema voor getoverd.
0: Ja, wat staat er allemaal, wat komt er vanavond allemaal hierop?
1: Eens even kijken, laten we beginnen met het hoofdpodium.
0: Ja. Ja,
1: dat is toch main stage. Ik zie daar dat nu Heino en de band, die zit daar nu. We hebben om 19:30 daar de Dropkick Murphys.
0: Dropkick Murphys, ja, dat is echt springen.
1: Ja, dat wordt het bord jumpen. Op 21:30 s'avonds hebben we Direct. Dat is ook een bekende van de Zwarte Cross.
0: Ach, daarmee.
1: Ja, hoe kom je erbij?
0: Ja, dat is vaker niet geweest.
1: En we sluiten de dag dan af bij het hoofdpodium met Charlie, Low Noise en Mental Theo.
0: Oh, daar zeg je helemaal lekker knap.
1: En dat is om 11:30 s'avonds.
0: Oeh.
1: Ja, dan ligt jij om 5:00 in je bed, denk ik.
0: Zeggen we gewoon, ik ga hier geen pien doen, ja. Verder rest nog wat te melken, anders dan de dingen.
1: Oké.
0: Stevige muziek op de radio.
1: Ja, we moeten nog steeds naar de gay bar, hè?
0: Ja, ook dat nog.
1: Ja, ook dat nog.
0: Voor een paar jaar geleden stonden ze hier ook op mainstage. De formatie Volbeat.

0: houdt wel een beetje van stevige muziek, Vera.
1: Ja, dit is lekker.
0: Ja, lekker.
1: Ja, dit is goeie. Ja.
0: Zijn we ons als we werken bij de ACT om, hè? Oh, sorry.
1: Ja.
0: Niemand durft dat.
1: Niemand
0: durft dat.
1: Niemand

0: Lekkere muziek dus, lekker stevig volbeat op de radio en Heaven or Hell. Wie zullen we dan even kijken van wat er in de tent te doen is?
1: Ja, in de megatent.
0: Ja, in de megatent.
1: Megatent. Dus even kijken wat daar allemaal te beleven is, wat we allemaal nog niet hebben gehad.
0: Want die leven met die motoren die langskomen
1: ja,
0: zijn.
1: Ja,
0: eigenaardig volk is daar ook.
1: We hebben iets heel bijzonders om 7:15 in de megatent. Dan heb je Kraantje Papi.
0: Ah, die waren net in de studio.
1: Die waren net in de studio, ja. Hartstikke gaaf. We hebben om 8:15 tot 9:15 hebben megatent DJ's. We hebben om 9:15 hebben we de Heino's.
0: Ah.
1: Ja.
0: Zo dadelijk ook even iets van
1: dus dadelijk gaan we ook
0: ja,
1: even...
0: Ja, de vrede jaar hadden die het... Zwarte Cross lied hadden ze het, of niet? Groeven en Stoeven.
1: Ja, Groeven en Stoeven. Ik heb er nog een zonnebril van.
0: En waarom hij daar niet op?
1: Ik heb hem wel mee. Ik ga hem zo opzetten.
0: Daar wil ik het net
1: ja,
0: zien.
1: Ja, nee, is helemaal goed. We hebben om 10:30 trouwens nog een keer megatent DJ's. We hebben om 11:15 Daredevils. Zing Nederlands met me. Wordt ook heel gezellig. En dan om 12:30 tot en met 13:00 heb je ook nog de megatent DJ's.
0: En we moeten ook even de mensen bedanken van Get a Grip, die vanmiddag ook Zwarte Cross de
1: ja,
0: radio gemaakt
1: echt,
0: heeft.
1: Echt ontzettend gaaf ook,
0: lekker,
1: hè?
0: Lekker waren ze bezig.
1: Ja,
0: jongens.
1: Maar ook lang, hè? Ook lang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Uur of 6 bij elkaar geloof ik, of niet?
1: Ja, 6, dat is nog knap.
0: Knap. Jongens, meiden natuurlijk, door in Durkheim en Melkweg en de Milky Way. Hartstikke bedankt. Jullie bent kanje.

0: kwam uit Drems. Daar lig je vlakbij. Nee, was de eerste. Gelden Angst. De tweede is er inmiddels ook al. S'avonds event. S'morgens absent.
1: Heb ik nog nooit gekend.
0: En we hebben het dan over de groep die heet Vals. Dat is een hele jonge knaap. Jorf Oldbus. Nou, schat het Jorf 16, 17 Oldbus. Lekker is dat.
2: Lekker.
0: Zag je hem net voorbij komen?
2: Ik zag hem net voorbij komen, ja.
0: Ja, Kevin.
2: Kevin.
0: Rijman.
2: Ja, Rijman.
0: Van de Boetnes.
2: Van de Boetnes.
0: En dan loop ik gelijk in je deur en dan denk ik, potverdomme.
2: Ja, had hij niet even om kunnen lopen? Even
0: door ik trouwens
2: zeggen,
0: ook een mooi verhaal van Kevin.
2: Oh?
0: Kevin en Koen, ik heb een keer Zwarte Cross Radio gemaakt. Midden in de nacht, van s'avonds 12. Dag lieverd, tot s'morgens 6. Tot s'morgens 6. En op een gegeven moment stonden de Boetnes in de studio.
2: Ik zie iemand die staat hier voor het raam met allemaal muntjes. Ik weet niet wat hij wil, maar...
0: Nou, wie weet wat hij wil.
2: Ik denk dat hij genoeg achter de kiezer heeft.
0: Kun je zelf opzoeken? Maak er maar raak van.

0: Jongens, even ik allemaal aan. Zo.
1: Zo.
0: Even weer een beetje. Ze hebben netjes de ramen gewassen.
1: Nou, echt. Het staat er nog op.
0: De glaswasser is langs geweest, maar wat ze precies allemaal nu gevreden hebben.
1: Ja, ze werden wel heel enthousiast toen jij voor het raam ging staan, Albert. Ja. Een beetje te enthousiast.
0: Aantrekkelijk, hè. In een of andere hier weer een stikken. Als we zon aan huis gewonnen, zit de hele roet vol met stickers. Wat staat erop, Diane? Wat staat erop?
1: Wat staat erop? Oh, een vriendengroep volgens mij.
0: Alle vrienden. Wat?
1: Ja, hey, geweldig.
0: Maar jij vroeg naar de microfoon, ik hoor. Ik hoor toch met de microfoon, kun je het zeggen.
2: Zorgboerderij.
0: Hoe?
2: Zorgboerderij.
0: Ik snap er geen reet van.
1: Met de zorgboerderij.
0: Ah, de zorgboerderij.
1: Ja.
0: Heel veel plezier, Bert. Ik was vanmiddag ook nog even op het crossterrein. En dan kwam ik toevallig op de Bayou terecht.
1: Ja.
0: En toen zag ik op een gegeven moment dat de Bintang zullen spullen. Die ben bezig met een afscheidstoernooi. Frank Kraaienveld, ooit begonnen als de grote man van de Bintangs.
1: Ja.
0: En dan praat ik eind 60, begin 70 jaren. Oh. In 1974...
1: Voor mijn tijd.
0: Heb ik ze op het podium gehad vanwege het vijfjarige bestaan van het hemeltje. Riding on the LNN. In 2006 hebben ze bij mij in het café nog weer eens een keer gespeeld. Frank was onnavolgbaar. Bluesrock van de bovenste plank. Geweldig mooi.

0: Zo, er waren twee collega's in.
1: Ja.
0: Tim en Hidde.
1: Tim en Hidde van Regio 8.
0: Ze zijn fanatiek al constant bezig met allerlei reportages hier te maken van de Zwarte Cross.
1: Ja, dan heb je wel een golfkarretje nodig.
0: Jazeker. En ze doen het hartstikke leuk, want er staan heel leuke items inmiddels op regio8.nl. Kijk ja, zelf maar even.
1: En je kan ook op de Regio 8 app kijken. Je kan ook op de Instagram kijken van Regio 8.
0: Ze zijn echt goed bezig, hè?
1: Daar wordt ook echt alles gedeeld. En daar zie je wat voor hilarische dingen er allemaal gebeuren op dit terrein.
0: Het is een waanzinnig groot ook. Ja. Ik heb het gevoel dat het wat krusser is als vinden jullie wel.
1: Ja, maar volgens mij is dat ook zo.
0: Want ze hebben wel de zaak gespeeld, want het main stage stond eerder aan de andere kant. En de,
1: ja.
0: Dus het is iets anders geworden.
1: Ja, en dan is het ook alweer een jaar geleden, dus iedereen helemaal gedesoriënteerd.
0: Ja, ik had in het begin had ik ook zoiets van, ik moet even hoe zit het toch weer in elkaar? Wat moet ik hier zijn? Maar we zijn er gekomen en we zitten hier en we hebben het plezier. En tot 8 uur hoor je ons in ieder geval op de radio. En het strijdlied van VDO was deze. Van de Heino's.
1: Ja, ik zet mijn zonnebrilletje op.
0: Doe maar even lekker. Groeven en stoeven.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: eso, als het goed is, zitten we weer in Nederland. Oh. Oh, dat kan.
1: Ja, ja.
0: Ah, Peter is hier en Peter heeft echt alles, hè.
1: Ja, die houdt het echt tot op de puntjes in haat.
0: En is bekend met lijntjes.
1: Bekend met lijntjes?
0: Lijntjes.
1: Oh, dat is heel breed. Ja.
0: Ik twijfel nog een klein beetje, maar dat is niet zo erg, Peter. Wie nemen dat helemaal in ons op? Ja, daar zijn we weer.
1: We zijn er weer.
0: Hey, fijn dat je weer bezig bent bij Zwarte Cross Radio 2026. Hier vanaf het prachtige mooie circuit in Lichtenvoorde. En we hebben er waanzinnig veel zin in. Wie zijn we? Veerle en
1: Allard.
0: Dat helemaal goed. Ja,
2: Achterhoeks op de Zwarte Cross.
3: Ja.

0: het wel of niet. Lekker zo of niet.
1: Heerlijk.
0: Ja, lekker.
1: Ja.
0: Dat is wel fijn aan de Zwarte Cross, dat mij een beetje stevige muziek draait. Normaal gesproken weer dan iets anders, maar...
1: Iets anders.
0: Maar dit is wel lekker. Hè?
1: Ja, dit is lekker, maar ze genieten er buiten volgens mij ook van.
0: Ja, dat kun je wel merken, want ze komen lekker met een goede zin voorbij lopen en... Als het, ik denk,
1: oh, die
0: ik
1: heeft echt genoeg gedronken.
0: Nog even een half liter in. Dat is echt niet zo'n probleem.
1: Ja, er kan nog genoeg in. Ze hebben nog hoeveel biertjes in de handen?
0: Ja, zoveel biertjes zijn nog.
1: Ah, vijf hebben ze er nog. Die moeten er nog in.
0: Ik heb zo'n gevoel dat we morgenavond hier zitten radio te maken... dat we alleen maar stickers zien.
1: Ja, ik denk dat we gewoon niet meer naar buiten kunnen kijken straks. Nee.
0: Dat is niet zo erg. Dan zitten we hier. Jongens, bedankt. Hartstikke fijn.
1: Ja, hartstikke
0: bedankt
1: top.
0: Voor de sticker. En als je er nog een hebt, plek hem er maar op. En heel fijn avond.
1: Ja.
0: Ja, helemaal niks mis met.
1: We hebben er nog één. Eindhoven. Nee, doe normaal.
0: En dat helemaal hier in de Achterhoek. Hoe is het mogelijk? Jongens, fijn dat jullie er zijn. En maak er maar een mooi weekend van, of niet? En wie denken aan jullie?
2: Hey! Kom dit weekend naar de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Het grootste motocross spektakel van de wereld. Ja!

0: Ja, lekker hè.
1: Ik kreeg vanmorgen, las ik een berichtje dat Gerrit Vossens ook mee gedaan heeft met de grasmeermachine.
0: Ja. Ik had hem wel verwacht bij het maaien van het gras. He, dat die 300 maaiers van tevoren voordat
1: het... Heeft hij niet meegedaan?
0: Nee, hij heeft niet meegedaan daaraan.
1: Waardeloos, Kian.
0: Ja, ik snap het ook niet.
1: Hier wel met de races mee doen.
0: Ja.
1: En dan uit de banken, maar dat werken moet, dan is het...
0: Ja, dan laat hij het maar even lekker liggen.
1: Ik zal hem normaal toch eens even over aanspreken. Hier is laatste worden dan niet overvallen. Die kregen bezoek.
0: Oh, van wie krijgen we bezoek?
1: Sorry. Hallo, dames.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja,
1: nou ben je te laat.
0: Ja, nu willen we wel even weten wat jullie willen zeggen. Ja, dit is spannend, hè?
2: Even
0: gedag
2: zeggen.
0: Ja, wie ben je? Nou, jullie ook, hallo.
1: Nou, fijn dat jullie de waarheid nog eens wat hebben. Maar kom je maar weer deze kant op, hè?
0: Ja.
1: Dat zeg je, hè?
2: In Zeeland niet.
1: Nee, dat is maar goed ook, hè? Dan kom je nog eens ergens. Ja,
2: precies, een beetje van het eiland af.
1: Ja, precies.
0: Ja, daarom.
1: Kun je zwemmen?
2: Ze probeert het.
1: Ja, oké, dan zwemmen we weer terug.

0: Bedankt voor die bloemen. Ze waren erg lekker.
1: Achterhoeks op de Zwarte Gros, met alle dros.

0: Yeah. Was Joving en de voorbieders natuurlijk even weer die motoren starten. Want we hebben nieuws, Viola, niet?
1: Ja, we hebben zeker nieuws. Misschien kan je nog herinneren van gisteren dat die beelden voorbij kwamen van die stuntman, hè?
0: Ja.
1: Jim Van Ness, die had toen allemaal stunt gedaan.
0: En er waren nog wel rare gevolgen zaten. Tenminste, dat zag er nou, u vlog het zo zeggen.
1: Ja, nee, daarom. Hij vloog echt van de ene naar de andere kant.
0: Maar dan ken je ook weer de organisatie van de Zwarte Cross. Ze nemen het zekere van het onzekere. Ja. Ze zeggen van, jongens, eventjes.
1: Ja, even
0: de zaak.
1: Maar ze hebben hem ook inderdaad naar het ziekenhuis gestuurd om even ter controle.
0: Maar nou het goede nieuws,
1: want stuntman en held van de show Jim Van Ness is terug op het festivalterrein en voelt zich goed. Natuurlijk heeft hij gisteren een behoorlijke klapper gemaakt, dus wees een beetje lief voor hem als je hem tegenkomt. Ja. Betekent ook dat hij zich vandaag niet zal laten... katapulteren. Even kijken, die van 2:15 was dus uit het programma gehaald.
0: Ja.
1: Maar... die van 8:30 gaat door.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is maar goed. We hebben de show in ieder geval hier. Radio Zwarte Cross geeft natuurlijk wel. Maar we hebben de show tot aan de klok van 8:00. En dan nog gewoon weer even kijken. Dan een katapult sprongen. Kijken hoe je dat een keer hebben. Ja, zeker.
1: Moet wel een beetje goed gaan, hè?
0: Ja, goede zin mag je altijd hebben, of niet?
1: Misschien als we allemaal wapperen dat hij goed landt.
0: Ja, zorg dat de wind van de goede kant komt, hè?
2: For flavors of my life I become bitter seeds and poisoned leaves. Without you, you represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: krijgen. Dan is de katapultsprong er weer hier op de Zwarte Cross.
1: Ja.
0: Hoe heet die kerel ook alweer?
1: Jim van Nes?
0: Jim van Nes, ja.
1: Ja, maar die gaat niet springen. Stuntman Laurent Arabito, als ik het goed uitspreek, die zou vanavond sowieso gaan springen en die voelt zich goed. En met Jim aan zijn zijde heeft hij zin om vanavond te gaan vliegen en alle Zwarte Crossers te laten juichen. Ja.

0: gewoon kijken wat de mooiste sticker is.
1: Ja, dat is geen beginnen aan, joh.
0: Ja, maar er zit best mooie bij.
1: Ja, zeker. Moet even goed kijken, hoor.
0: Ja, misschien wel even van aan de buitenkant. Aan de buitenkant even kijken.
1: Eigenlijk moeten we even naar buiten lopen. Even vanaf de
0: je
1: buitenkant.
0: Je moet ook nog even naar de Gaykrant café.
1: Ja, we moeten ook nog steeds naar de Gaykrant café. Voor jou even een leuke kerel scoren.
0: Oh. Dat gun ik nu wel.
1: Ja, dat gun ik jou wel.
0: Ik
1: ja.
0: Wel.
1: Met zijn

0: Zwarte Cross, een plaatje van Buckers B. Helemaal hier op Zwarte Cross Radio. En Veerle, je bent net even naar buiten geweest, want er stonden wat jongens met een plakkaat. Die wel iets je ophangen. Vertel eens, wat is er precies aan de hand?
1: Nou, ik heb net heel even gauw gesproken met ze. En ik heb dus ook heel eventjes gegoogeld, om precies te zijn. En er is dus een soort actie gaande van een Twentse vriendengroep om hun vriend Bas over te halen om toch naar de Zwarte Cross te komen.
0: Precies.
1: En die Bas is dus vermist en nu staat dus hier een poster in de studio dat we ze kunnen helpen misschien om Bas te vinden.
0: Ja, we zullen hem dadelijk even op de route kleven. Dan kunt u eventueel aan de QR-code zetten. Ik neem aan dat door deur gelinkt wordt naar een bepaalde site waarin je alles kunt zien hoe het precies in elkaar zit. Zeg het maar eens.
2: Nou, wij zijn inderdaad Bas vermist. Die is al 10 jaar gaat hij met ons mee naar de Zwarte Cross.
0: Ja.
2: Maar dit jaar is die kniepkuddel voor het eerst afwezig. Omdat hij een huis heeft gekocht. Omdat hij, wij zeggen gewoon dat hij zand in zijn kut heeft. Ja. En we hebben een actie opgericht. En die QR-code, alle
0: misschien,
2: luisteraars.
0: Misschien moeten we wel trouwen.
2: Die komt hier te hangen en die verwijst naar zijn Instagram-pagina.
1: Oh, geweldig.
2: En aan alle volgers om die QR-code te scannen, Bas te volgen en een DM te sturen van Bas, kom alsjeblieft naar de Zwarte Cross.
0: Je hebt er al 2 dagen die vuur.
2: En anders kun je hem altijd nog bereiken op 06 11 99 20. 56.
0: Hartstikke fijn. Oh.
1: Hebben jullie al een bericht wel gehad van Bas dat jullie al zijn ontdekt nog niet?
2: Ja, hij is gewoon emotioneel. Het is gewoon een emotionele rollercoaster.
0: Ik kan er binnen niet meer. Je weet toch wel waar mee bezig bent?
2: Als hij aan de binnenkant kan komen te hangen, dan maken we even een foto.
0: Ja, zeker.
2: Die sturen we dan naar Bas. Kan dat?
0: Tuurlijk doen we dat.

0: schrikte van zo'n brede scheiding die ik al lang niet meer gezien.
1: Als je nog zo langer blijft staan met die neus, dan blijft hij gewoon permanent zo zitten.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Je mooie neus gaat, echt goed zo fijn.
1: Ja, je kan echt bijna de hersenen in kijken.
0: Hij erin praat en weer een half uur later weer terug. Dag meiden, dag. Veel plezier nog. Hè. Maak er iets leuks van hier op de Zwarte Cross.
1: Ik ga straks weer met de neus hier hangen. Het is net alsof het een kapstok is.
0: Ik heb vanzelf goed. Doe het op de radio. Lekker.
1: Hey, hey.

0: Zo, Veren.
1: Zo.
0: Zwarte Koos Radio, de tweede dag zitten voor ons een beetje op.
1: Ja.
0: Het is voor ons de laatste keer, of de eerste en de laatste keer, maar met plezier voor een keer, of niet?
1: Ja, zeker. Maar het is ook echt, ik kan zo genieten van dit uitzicht en dat je ook echt gewoon lekkere interactie hebt met mensen die gewoon buiten staan.
0: Ja.
1: En dat maakt het zo mooi.
0: En dan, daar zit er inmiddels al wel wat bier in, dus.
1: Ja, oké. Okay. Maar bij sommige valt het nog.
0: Ja.
1: Nee, maar het ligt misschien ook aan het tijdstip, weet je wel, dat je...
0: Okay.
1: De ene begint al om 9 uur 's ochtends met drinken en de andere die denkt, ja, no, ik ben al...
0: Ik ken leuk, die trekken de hele nacht duur.
1: Ja,
0: hier
1: ja,
0: op de camping, daar geeft echt, dat is onvoorstelbaar.
1: Ja, dan gaan ze vannacht nog even gewoon lekker door beuken.
0: Weer gewoon ook even de trein op, we gaan even kijken hoe het verder in elkaar zit. Zwarte Cross Radio voor regio Achilden op. En morgen zitten we er weer. Dus,
1: morgen zijn we er weer, ja.
0: Zwarte Cross Radio,
1: ja,
0: geef dan gewoon deur.
1: Heb je ons gemist? Morgen van 6 tot 8.
0: Krijg nog weer een kans.

0: Feestweek in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
3: Hoi.
0: Of binnenkort vertrekt...
4: Adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal... bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpspad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht... in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden... die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. En het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet.

0: zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. En hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw...

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cervessa voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een stadsdeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi, wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi,
1: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een stadsdeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: dagelijks leven. Dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: meest getoonde prijs.
1: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme